0: bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

is 2:30. Meradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meradio. Haarlemmermeer. Everybody get up.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurien Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil 110 miljard dollar betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio.
0: Non-stop muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: KIK organiseert benefietshow voor jong talent in Hoofddorp en voorkeursroute voor HOV en zuidelijke ontsluiting verder uitgewerkt. De gemeente werkt een voorkeursvariant uit voor de nieuwe HOV-verbinding in Haarlemmermeer-Zuidwest en de zuidelijke ontsluiting voor autoverkeer. Aan deze keuze gingen onderzoeken en inspraakrondes met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooraf. Bij de afweging is gekeken naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, woningbouw en veel meer. De voorkeursvariant wordt nu uitgewerkt tot een schetsontwerp. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Daar worden de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen keuzes toegelicht. De nieuwe verbindingen zijn nodig vanwege de bouw van ongeveer 20.000 woningen tot 2040. Stichting KIK Haarlemmermeer organiseert op 12 december de benefietshow Make Your Mark in het C. Theater in Hoofddorp. Jongeren uit Haarlemmermeer krijgen daar de kans hun talent te laten zien aan het publiek en een vakjury. Tijdens de avond zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en andere podiumkunsten. De opbrengst gaat naar het Adamas Centrum en Hospice Bardo. Vorig jaar werd ruim €5.300 opgehaald. Voorzitter Rens Hogedam licht toe wat het thema dit jaar is.
2: Dit jaar is het Make Your Mark. Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld.
1: Dus vind je het leuk om mee te doen? En ben je tussen de 12 en de 25 jaar, dan kun je je tot 25 oktober aanmelden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: trending wordt. Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeenteraad moet advies geven over Mercatorplan en bouw nieuwe school buitenplaats Nassau Park gestart. In Hoofddorp Zuid is de bouw gestart van buitenplaats Nassau Park. De nieuwe school biedt straks onderwijs en kinderopvang onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school komt in een wijk waar de afgelopen jaren veel woningen zijn gebouwd en steeds meer gezinnen zijn komen wonen. De start van de bouw werd feestelijk gevierd met leerlingen en wethouder Marjolein Steffens van de Water. Kinderen mochten symbolisch meehelpen door een paaltje in de grond te slaan en hun naam op een heipaal te schrijven. Het gebouw voldoet aan de eisen van frisse scholen en krijgt ook een gymzaal voor gebruik door de wijk. De bestuursrechter heeft bepaald dat het college de gemeenteraad alsnog moet betrekken bij het nieuwbouwproject Mercator in Nieuw-Vennep. Volgens de rechter had de raad advies moeten geven voordat een vergunning werd verleend. De gemeente krijgt 2 maanden de tijd om dit gebrek te herstellen. Mercator maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe kom. Het plan omvat winkels, een parkeergarage en 81 appartementen in het centrum van Nieuw-Vennep. Omwonenden en ondernemers hebben bezwaren tegen het project. Zij vrezen parkeerproblemen, extra verkeersdrukte en meer concurrentie voor bestaande supermarkten. Over die inhoudelijke bezwaren heeft de rechter nog geen oordeel gegeven. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: The Police. Wat een heerlijk begin van deze vroege zaterdagmorgen. Every little thing she does is magic. Is toch een plaat waar je alleen maar blij van kunt worden. Op een nieuwe zaterdag die we nu echt lekker gaan beginnen.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meerradio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, luister vrienden en vriendinnen, goedemorgen, welkom. Zaterdag 13 juni 2026. Het gaat hard, hè? De juni is alweer bijna doormidden en dat betekent dat we echt nu richting die zomer gaan. Nog iets meer dan een week en dan is de zomer officieel begonnen. En dat is toch wel heel erg lekker. Kijken we even naar het weer in Haarlemmermeer. Dan wordt het vrij cool, maar best aardig. Met zon en droog weer in zicht. Maar gelukkig, volgende week wordt het wel beter. Richting echt de zomer. Dat is dan ook wel fijn. Goed, hoe het verder is en het uitgebreide weer ga je straks horen. Zo rond de klok van 9:15. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Waarin wij natuurlijk er lekker voor gaan zorgen dat jij ontspannen opstaat. En straks om 10:00 helemaal klaar bent om die zaterdag aan te vallen. Nou, dat moet dan helemaal goed komen. We doen dat vooral met lekkere muziek. Ik heb onder andere Snelle, ik zie Zucchero, ik zie Martin Garrix, ik zie Omi, altijd leuk. En vele anderen, dus dat gaat zeker weten helemaal goed komen. Verder hebben we natuurlijk wat feiten over deze dag. We hebben nog het uitgebreide weer, zoals ik zei, gezelligheid. Weet je, en voor je het weet is het dan 10:00. En ben jij fris, fruitig en helemaal klaar om de zaterdag te gaan aanvallen. Mijn advies, pak lekker wat te eten en te drinken. Ga er nog even rustig voor zitten of ga misschien nog even in je bed liggen. En dan komt het gewoon allemaal goed. En ben je straks helemaal meer wakker en dan gaan we er gewoon een fijn weekend van maken. Want dat is uiteindelijk het doel natuurlijk van deze uitzending. Zodat jij er een fijn weekend van kan maken. Nou nee, goed, dat gaat vast en zeker lukken. We beginnen met lekkere muziek. Gaan we verder eigenlijk moet ik zeggen, want de Police was al fijn. Price Tag komt eraan. Jesse J samen met B.O.B. Ik zeg een hele goede morgen. Tot 10:00 is dit Meer Wakker.
1: Lente in Haarlemmermeer.

Mooie muziek van Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Ja, zo kunnen we die plaat wel 10 keer draaien. Dan is het uur ook meteen vol. Nee, zonder gekheid. Fijne muziek in ieder geval. Daarvoor hoorde je Jesse J samen met B.O.B. en Price Tag. Ja, waar je al geen liedjes over kunt maken. Maar goed, hij is wel leuk en daar gaat het uiteindelijk om. Hey, zaterdagmorgen. Het is de dag waarop we ook altijd even terugkijken op de afgelopen week. Hoe heb jij hem doorgemaakt? Heb je nog leukere en bijzondere dingen gedaan? Zo ja, laat het mij weten. Ik vind het altijd leuk om dat natuurlijk te horen. Kijk ik naar mezelf, dan heb ik... Ja, ik moet altijd heel hard en diep nadenken als ik terugdenk over de afgelopen week. En dan denk ik, volgens mij viel het allemaal wel mee wat ik gedaan heb. Ik heb voetbal gekeken in ieder geval vorige week. Een voetbalwedstrijd op zaterdag. Dat was na deze uitzending. Verder heb ik Formule 1 gekeken natuurlijk. Want het was de Grand Prix van Monaco in de straten van Monte Carlo. Ja, ik dacht even na ongeveer 20 seconden, ik zet de tv uit. Uiteindelijk heb ik de wedstrijd toch verder gekeken. En ik moet je bekennen, ja, het was toch een hele leuke wedstrijd. Met name toen hij zich een beetje verder kwam in de tijd. Want ja, de eerste 30 ronden was een beetje een optocht. Maar daarna werd het steeds leuker. Met straffen en crashes en dat soort dingen. En toen was het weekend ongeveer voorbij. En ja, is het inmiddels alweer een nieuwe week. En zijn we bezig met een nieuw weekend alweer. Waarin ik ook, ik heb wel allerlei plannetjes. Maar nog geen hele concrete. En het zijn geen hele spectaculaire ook. Maar dat komt misschien volgende week. Hè? Want volgende week, ja, ik ben helemaal aan het uitkijken naar komende donderdag. Dan ga ik namelijk naar Guns N' Roses in de Ziggo Dome. En ik ben zo benieuwd hoe dat is. Ik had laatst nog met iemand erover. En die vertelde mij, hey, ik was daar 40 jaar geleden. Maar toen in de Kuip. Ik denk bij mezelf, dan zijn ze dus echt al heel lang bezig. Maar goed, dat even terzijde. Heb jij leuke dingen meegemaakt? Laat ze me weten. studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen en te horen. Wat heeft een meerradio-luisteraar die op zaterdag samen met mij wakker wordt, gewoon voor leuke dingen meegemaakt? Nou, wat willen we nog meer? Dat is wel heel belangrijk. Straks muziek van onder andere Pink, maar ook ABBA. Nu eerst Zucchero op de radio. Dit is Il Volo.

Heerlijke muziek van Pink op de radio. En The Family Portrait. Ja, kan je wel eens last van hebben natuurlijk. Daarvoor Zucchero en Il Volo zorgden ervoor dat het alweer bijna 8:30 werd op deze vroege zaterdagmorgen. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer gebeurt. Daarna snel bij je terug met het volgende deel, Meer Wakker, waarin we verder gaan natuurlijk met opstaan. En waarin ik jou verder ga helpen met het opstaan op deze zaterdag. En ik zeg je, aan het eind zo rond 10 ben je gewoon helemaal wakker. En dan komt het gewoon echt allemaal goed. Als je een beetje meewerkt. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, dat is wel heel belangrijk. Voordat we naar de headlines, naar het meer nieuwsoverzicht gaan, straks nog sneller. En laat het licht aan. En nu eerst ABBA. Dit is Gimme, Gimme, Gimme, Gimme. Ja, zo'n plaat waar je... Ja, ik kan niet anders denken dan dat je daar oprecht gewoon een glimlach van op je gezicht krijgt.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gallmate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur- en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: waren de Golden Years van David Bowie. En een plaat is dat die echt wel uit de oude doos is, hoor. Ja, zo aan het begin van deel 2 van dit eerste uur meer wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld, welkom. Tot 10 uur is dit het programma om jou of wat jou ondersteunt bij het opstaan op de zaterdagmorgen. En ik ben daar inmiddels best behendig in, kan ik je al vertellen. Straks onder andere muziek van Avicii. Ik zie de White Stripes en Ronan Keating. Nu eerst de Omi op de radio. Samen met een Felix Jan remix hoor je Cheerleader. En verder natuurlijk zo dadelijk het uitgebreide weerbericht. Wat gaat het worden dit weekend?
1: Lente in Haarlemmermeer.

Ronan Keating. Een van de voormalige Boyzone-zangers. Boyzone zat hij? Ja, volgens mij Boyzone. Maar in ieder geval, ja, Boyzone. Dat is een Brit. Dat hij moet Boyzone geweest zijn. When You Say Nothing At All hoorde je op de radio daarvoor Omi. En de speciale Felix Jaan remix van Cheerleader. Zo, ik drukte per ongeluk iets te hard op de knop, geloof ik. Maar goed, dat terzijde. Het is 9:10. Op deze vroege zaterdagmorgen. En dat is het moment dat we even gaan kijken naar het weer. Het weer voor de Haarlemmermeer. Vandaag is het, het ziet er vriendelijker uit dan eerder in de week. Geregeld droge periode, af en toe zon. En in de regio temperaturen rond de 17 tot 18 graden. Is ook fijn voor de korte baandraverijen. Vanmiddag is dat hier in de Haarlemmermeer op de Kruisweg. En ja, wij van Meer Radio zijn daar ook bij. De wind blijft merkbaar uit het westen tot noordwesten komen. Morgen overwegend droog met opnieuw flink wat ruimte voor de zon. Maar echt warm wordt het helaas nog niet. Zo'n 16 tot 18 graden. In de nachten koelt het af naar 12 tot 14. In het weekend knapt het wel verder op, maandag vrij fris. Maar vanaf dinsdag loopt de temperatuur duidelijk op. Dan komt de Haarlemmermeer waarschijnlijk in rustiger en ook warmer weer terecht. Dinsdag rond de 22 graden, woensdag 23 tot 25 graden daarna. Een goede kans op vrij zonnig zomerweer. Kortom, dit weekend jas nog mee. Maar volgende week kan je dat zomergevoel zomaar terugkrijgen. En kun je weer de zonnebril opzetten. En ja, misschien toch ook de zonnebrand weer eventjes uit het vet halen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk en dat moet je ook doen. Dus wat dat betreft, goede vooruitzichten in de komende dagen.

Allemaal hier op de zaterdagmorgen van Meer Radio. Dus hey, goed nieuws, het komt allemaal goed. En straks om 10 uur ben jij echt helemaal meer wakker. Voordat je naar het nieuws stuur, heb ik er nog eentje voor je klaarstaan. Een hele fijne van iemand die helaas niet meer onder ons is, maar zulke fijne muziek gemaakt heeft. Ik heb het over Avicii, je hoort hem nu hier op de radio. Dit is Waiting for Love. Ik zeg tot zo aan de andere kant van 9 uur, want dan zijn we terug met uur nummer 2 van...

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM.

0: Meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Eigenlijk is deze plaat gewoon te mooi voor de vroege zaterdagmorgen. Deze moet je eigenlijk gewoon ergens op de late avond draaien als het een heel romantisch moment is. Because I still got the blues in me van Gary Moore. Ach, wat een mooie plaats. We hadden het begin van uur nummer 2. Ben je net wakker geworden? Welkom. Het is zaterdag 13 juni 2026. En ja, dit is Meer Wakker. Tot 10 uur om jou te helpen en te laten ontspannen. Of ontspannen te laten wakker worden. En dan zo ervoor te zorgen dat jij straks helemaal meer wakker bent. Zo rond de klok van 10 uur.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.
0: En hoe gaan we dat doen, dit tweede uur? Want ja, we moeten natuurlijk wel zorgen dat het ook echt lukt weer deze week. Dat gaan we doen met onder andere natuurlijk wat feiten van deze dag. En wat kun jij bespreken als jij nog iets hebt met iemand. Verder hebben we nog het spoorboekje. Wat kun je verwachten op meer radio? Gezelligheid ontbreekt niet en muziek van heel veel fijne artiesten. Straks onder andere Calvin Harris. Elton John en Kiki Dee, altijd leuk. Ook Ravain Lené komt langs en nu eerst Akta en de Munich. Ja, die is ook leuk. Ren, Lenny Ren, je hoort hem nu hier op de vroege zaterdagmorgen van Meer Radio. Pak lekker wat te eten, de dingen, ga er nog voor zitten, want tot 10 uur hoef je nog niet helemaal wakker te zijn. Zoek me.

Bruno Mars op de radio en Risk It All. De man die begin juli volgens mij drie keer in de Johan Cruijff Arena staat. Het stadion waar het op dit moment erg druk is altijd met concerten. Want het was natuurlijk eerst 10 keer Harry Styles. Nu komende week staan de toppers er 2 of 3 keer. En dan is er nog Bruno Mars. Die is echt gewoon topdrukte voor die Cruijff Arena. Maar goed, wel allemaal grote artiesten. En ook gewoon gezellige feestjes. Hè? Want de toppers is natuurlijk gewoon een gezellig feestje, om het maar even zo te zeggen. Hey, voor Bruno Mars hoorde je nog Acta de Munnik. En Lenny Ren zorgde ervoor dat het 9:15 werd op de vroege zaterdagmorgen. Van deze 13 juni, dag 164 van het jaar 2026. We hebben er nog 201 te gaan, totdat we in een nieuw jaar zitten. Vandaag in 1927 kreeg vlieger Charles Lindbergh op Fifth Avenue een tickertape-parade na zijn historische solovlucht over de Atlantische Oceaan. Vandaag in 1982 won Nederland in Amstelveen voor de 2e keer de Champions Trophy in het hockey. En ook dit jaar in 1982 verloor wereldkampioen Argentinië de openingswedstrijd van het WK-voetbal met 1-0 van België. Ja, het WK is weer druk bezig. Leuk, morgen Nederland. Vandaag in 1983, Pioneer 10 werd het eerste ruimtevaarttuig, Pioneer 10, dat het zonnestelsel verliet. En vandaag in 1995 bracht Alanis Morissette haar album Jagged Little Pill uit, een van de grootste popalbums van de jaren 90. Michael Jackson werd op deze dag in 2005 vrijgesproken van alle 10e aanklachten in zijn geruchtmakende rechtszaak. En in 2006 passeerde ruimtezonde New Horizon onderweg naar Pluto de planetoïde 2002 JF56. Ik ben niet zo heel erg in dat soort dingen, maar dat zal vast heel belangrijk zijn. En vandaag in 2013 koppelde de Chinese bemande capsule Shenzhou 10 succesvol aan ruimtestation Tiangong 1. Ja, dat je maar even weet. Nederland won op deze dag in 2014 tijdens het WK in Brazilië. Met maar liefst 5-1 van Spanje. Was een soort van revanche na die 1-0 nederlaag. Natuurlijk in 2010 in de finale van het WK. Dit was helaas een poolwedstrijd en niet de finale. Dat was dan wel weer jammer. En vandaag in 2023 de overname van Activision Blizzard door Microsoft werd tegengehouden door de Amerikaanse rechter. Dan een paar jarigen op deze dag, 13 juni. Chris Evans, acteur. Hij werd geboren in 1981. In 86 werd Kat Dennings, actrice, geboren. Aaron Taylor Johnson, ook acteur, werd in 1990 geboren. In 1996 kwam Kingsley Coman, voetballer voor mij van onder andere Bayern München. En de tweeling, Mary Kate en Ashley Olsen uit onder andere, hoe heet het nou? Who's the Boss, wou ik zeggen. Is dat Who's the Boss? Ja, in ieder geval vroeger een serie. Zij kwamen in 1986 ter wereld en zijn schathemeltje rijk geworden, die twee dames. Ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar ze hebben het wel gedaan. Tot slot nog even wat weerextremen, terwijl de muziek er alweer mee opgehouden is. Ja, dat zetten we nog even aan. Volgens de weerextremen op de Nederlandse datum, pagina van 13 juni... de hoogste maximumtemperatuur gemeten op 13 juni 34 graden. Dat was in 1964. Laagste minimumtemperatuur 0,9 graden in 2029. Ja, in het oosten is het altijd kouder, hè? Dus dan kun je daar last van hebben. Maar goed. Hey, tot zover de feiten van deze dag. Je weet het, als jij dus een gesprekje hebt of iets anders leuks te doen hebt, dan heb je dankzij mij nu in ieder geval wat gespreksonderwerp. En dat heb ik even voor jou geregeld. Dus dan kun je bijvoorbeeld zeggen, weet je wie er ook jarig is vandaag en dat soort dingen. Dat is echt, daarvoor doe ik het. Gaan wij snel door met muziek. Ravijn Lenné komt eraan. Dit is Love Me Not op de Meerradio. Vroege zaterdagmorgen.

Dit blijft toch leuk, hè? Kiki D. Samen met niemand minder dan Elton John en Don't Go Breaking My Heart. Vrolijke muziek op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Daarvoor Ravine Lanet en Love Me Not zorgde ervoor dat het alweer bijna 9:30 werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Om daarna snel bij je terug te zijn met alweer het laatste deel van deze Meer Wakker. Dus ja, als je nog niet heel erg wakker bent, dan zou ik zeggen, ja, begin toch een klein beetje actie te ondernemen om daar wat meer aandacht aan te besteden. Hè? Dat vind ik wel fijn. Dus laten we dat met z'n allen afspreken dat we dat gaan doen.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: KIK organiseert benefietshow voor jong talent in Hoofddorp en voorkeursroute voor HOV en zuidelijke ontsluiting verder uitgewerkt. De gemeente werkt een voorkeursvariant uit voor de nieuwe HOV-verbinding in Haarlemmermeer-Zuidwest en de zuidelijke ontsluiting voor autoverkeer. Aan deze keuze gingen onderzoeken en inspraakrondes met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooraf. Bij de afweging is gekeken naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, woningbouw en veel meer. De voorkeursvariant wordt nu uitgewerkt tot een schetsontwerp. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Daar worden de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen keuzes toegelicht. De nieuwe verbindingen zijn nodig vanwege de bouw van ongeveer 20.000 woningen tot 2040. Stichting GIK Haarlemmermeer organiseert op 12 december de benefietshow Make Your Mark in het Zeepuntentheater in Hoofddorp. Jongeren uit Haarlemmermeer krijgen daar de kans hun talent te laten zien aan publiek en een vakjury. Tijdens de avond zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en andere podiumkunsten. De opbrengst gaat naar het Adamas Centrum en Hospice Bardo. Vorig jaar werd ruim €5.300 opgehaald. Voorzitter Rens Hogedam licht toe wat het thema dit jaar is.
8: Dit jaar is het Make Your Mark. Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld.
7: Dus vind je het leuk om mee te doen? En ben je tussen de 12 en de 25 jaar? Dan kun je je tot 25 oktober aanmelden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
9: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Nee, dit is alles wel heel makkelijk en zo'n inkopper voor mij. Natuurlijk stop ik niet met de muziek. Nee, joh, zo dadelijk gaan we weer snel verder met meer muziek, want daar gaat het dadelijk op. Rihanna hoorde je op de radio en Don't Stop the Music aan het begin van het laatste deel. Meer wakker. Ben je net ingeschakeld? Goedemorgen, welkom. Het is zaterdag, het is 13 juni. Het is 9:30 geweest en dat betekent dat we over pak en beet een minuut of 20 tegen jou gaan zeggen: je bent nu meer wakker, dus ik hoop dat het dan ook gelukt is. En dat jij er dus klaar voor bent om die zaterdag te gaan aanvallen. Ben je net dus wat pas wakker? Ja, dan moet je opschieten. Pak snel wat te eten en te drinken. Want anders gaat het misschien net niet helemaal goed komen.
1: Lente in Haarlemmermeer. Nieuws over.

Radio met Selena Gomez. En Lose You to Love Me. Ja, oh, dat is nog wel een hele diep hoor. Ik laat je gaan om van me te houden. Nou, mooi toch? If You Don't Know Me By Now, dat was de titel van de plaat die je ervoor hoorde van Simply Red in dit geval. Maar dat was een cover. Ja, dat was een cover. Dus dan weet je dat ook weer. Hey, het is... gaat hard. 11 voor 10 op deze zaterdagmorgen. We moeten echt een beetje opschieten, want anders gaat het gewoon mis. Even het spoorboekje van vandaag. Meer activiteiten is er straks tussen 10 en 12. Daarna meer in de middag. De ultieme zaterdagmiddagbeleving met onder andere, jawel, een belangrijk deel natuurlijk, een grootse uitzending. Live vanaf de Korte Baandraverij hier in Hoofddorp. Want dat is vandaag zo. Hè. De Kruisweg, ja, daar moet je niet overheen willen vandaag, want die staat gewoon helemaal vast. Want er lopen allemaal paarden vanaf zeg maar, de Hot Bezovasser Helifontein tot aan de kruising. Die dan, als je dan, ja, hoe moet ik dat zeggen? De kruising met de Pakslaan, is dat of zo? Nou, dat zal niet. Nou, dat, goed, ergens die kant op. In ieder geval, ja, dat is het leuk. Maar wij staan daar dus ook gewoon gezellig. Kun je zien hoe radio gemaakt wordt? Gezellig een praatje maken met de mannen die er zijn. Dus, weet je, grote kans dat ik ook even ga kijken. Dus leuk om dat even te zien. Verder is er dan vanavond nog de Groove Connection. Jaap en Max zijn on air en TNT sluiten de zaterdag af. Wil je dit allemaal nalezen? Dat kan natuurlijk. Meerradio.nl. Heb ik nog een andere vraag aan je? Wat zijn jouw plannen voor dit weekend? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen dit weekend? Mijn plannen? Straks heb ik onder andere nog wat iets van de voetbal. Iets bij inkoops moet ik gewoon even rechtop zitten en stil zijn. Nee, verder ga ik natuurlijk Formule 1 kijken. Kwalificatie dit weekend. Natuurlijk vandaag en morgen de race. En WK voetbal. Hè? Morgenavond 10 uur. Nederlands elftal tegen Japan. Ja, Japan. Eerste wedstrijd. Morgenavond dus om 10 uur. En ik hoop oprecht dat ze het beter gaan doen dan de afgelopen weken. En dat ze gewoon lekker die wedstrijd winnen. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Dus laten we het hopen dat dat gewoon goed gaat komen. Heb jij nog leuke dingen? Laat het me weten. Dus studio@meerradio.nl. Gaan wij snel door met muziek. Dit zijn op Meer Radio de Bankzitters. En 0

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen.

0: zijn de andere twee meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. Ga er vandaag maar goed voor zitten. Want er is heel, heel veel te doen dit weekend in Haarlemmermeer. Vooral op het gebied van sport. Ben je zelf niet zo'n beoefenaar van sport? Of heb je jouw favoriete workout al gehad of gepland? Dan is het altijd leuk als je als toeschouwer de sporters aanmoedigt. We gaan het hebben over modderbaden tijdens Mudmasters. Over snelle paarden bij de korte baandraverij. G-sporten tijdens de Special Olympics. En sport en cultuur tijdens het gelijknamige festival. Maar voor wie sport liever overslaat, hebben we natuurlijk ook wat andere tips. Zoals voor natuur, cultuur en theater. Je hoort het, er is voor iedereen wat te doen. De 12 suggesties komen voorbij in dit en het volgende uur. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En een tip, check nog even de website van de activiteit. Het is altijd mogelijk dat er iets is gewijzigd. Alle tips worden natuurlijk weer afgewisseld met lekkere muziek. Het programma maak ik niet alleen, maar ik zit gezellig weer naast Tom van Dranen. Hij heeft de muziekkeuze samengesteld en verzorgt techniek, zodat alles soepel in elkaar overloopt. Misschien zit jouw lievelingsnummer erbij. Wie weet deze. De nieuwste van Raccoon, samen met Twaila, Daffodils.

0: Kalender.
1: Het spektakel met snelle paarden en hun piqueurs kun je vandaag beleven in Hoofddorp. Je hebt vast al gelezen of gemerkt dat een deel van de kruisweg in het centrum is afgesloten. De straat, die normaal wordt gebruikt door auto's en bussen, is voor een aantal uren het domein van racepaarden met sulkies en hun berijders. In de draverij strijden steeds twee paarden om de snelste tijd in een afvalrace. Bezoekers kunnen het spektakel bijwonen en wedden wie de ritzegens wint en wie de winnaar van de korte baan draverij gaat worden. Burgemeester Schuurmans opent het evenement met nog een verrassing. En daarna zegent een pastoor de paarden. Tussen 1 en 5 uur in Hoofddorp.
2: Vlieg met me mee naar de regenboog!

hebben dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee de regel, ik denk aan jou. Vlieg maar de regel, ik hou alleen van jou. Nou.

0: Bebe Rexha, de titel Meant to Be.
1: Meer activiteiten.
0: Volgende item is Mudmasters. Na de aftrap gisteren gaat de uitdaging in de modder vandaag en morgen verder. Tijdens het evenement ploeteren honderden sportieve deelnemers door modder om de uitdagingen van verschillende hindernissen te overwinnen. Over een afstand die kan variëren van 6 tot 42 kilometer testen de sportievelingen solo of in teams hun kracht en uithoudingsvermogen bij de obstakels. Het gaat niet om de snelste tijd, maar om het halen van de finish. Bezoekers kunnen deelnemers aanmoedigen en op het plein meevieren als de overwinning is behaald. Kijk voor details op www.mudmasters.com en scroll door naar Haarlemmermeer. Earth, Wind & Fire, Shining Star.

0: Battiato met Iedereen die dit doet.
1: Meer activiteiten.
0: Morgen tussen 11 en 4 uur staat er bij de Tolenburgerplas in Hoofddorp vol met kramen van sportverenigingen en culturele instellingen. En dat onder de naam Sport en Cultuur Fair Haarlemmermeer 2026. Zij lichten hun activiteiten toe en veel deelnemende organisaties geven een demonstratie. Bekende sportpresentator Andy Houtkamp presenteert de Fair op het grote podium, waar gevarieerde uitvoeringen te zien zijn. Als bezoeker kun je sporten uitproberen, je laten inspireren door dans en muziek en het vrije tijdaanbod in Haarlemmermeer ontdekken. Zorg en zekerheid ligt het belang van bewegen en gezondheid toe. Alles over dit evenement op www.visithaarlemmermeer.nl. Nou, je kan even meezingen. Hit the road, Jack. Ray Charles.

0: zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeenteraad moet advies geven over Mercatorplan en bouw nieuwe school buitenplaats Nassau Park gestart. In Hoofddorp Zuid is de bouw gestart van buitenplaats Nassau Park. De nieuwe school biedt straks onderwijs en kinderopvang onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school komt in een wijk waar de afgelopen jaren veel woningen zijn gebouwd en steeds meer gezinnen zijn komen wonen. De start van de bouw werd feestelijk gevierd met leerlingen en wethouder Marjolein Steffens van de Water. Kinderen mochten symbolisch meehelpen door een paaltje in de grond te slaan en hun naam op een heipaal te schrijven. Het gebouw voldoet aan de eisen van frisse scholen en krijgt ook een gymzaal voor gebruik door de wijk. De bestuursrechter heeft bepaald dat het college de gemeenteraad alsnog moet betrekken bij het nieuwbouwproject Mercator in Nieuw-Vennep. Volgens de rechter had de raad advies moeten geven voordat een vergunning werd verleend. De gemeente krijgt 2 maanden de tijd om dit gebrek te herstellen. Mercator maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe kom. Het plan omvat winkels, een parkeergarage en 81 appartementen in het centrum van Nieuw-Vennep. Omwonenden en ondernemers hebben bezwaren tegen het project. Zij vrezen parkeerproblemen, extra verkeersdrukte en meer concurrentie voor bestaande supermarkten. Over die inhoudelijke bezwaren heeft de rechter nog geen oordeel gegeven. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Car Wash, Bruce Springsteen.
1: Meer activiteiten.
0: Park 21 in Nieuw-Vennep is nog dit hele weekend host van de zomerweek. Op landgoed Kleine Vennep vindt een openluchtfestival plaats met activiteiten voor jong en oud. Je kunt genieten van openluchtbioscoop, pubquiz, circusworkshops, wellnessactiviteiten, een pop-up camping, foodtrucks en spelletjes zoals lasergamen en springkussens. En ze maken de grootste barbecue-tafel van de regio. Het festival biedt een gezellige sfeer voor het hele gezin en een unieke kans om gewoon te ontspannen in het mooie parklandschap van Park 21. Omdat er zoveel te doen is, kunnen we jou beter verwijzen naar een website, zodat je zelf je keuzes kunt maken. En die website is www.visithaarlemmermeer.nl. Een gevoelig nummer van Simon Keijzer komt nu, zijn nieuwste. Wat moet met een D? Dat moet met een T. Luister.
2: Wat als ik eerder was begonnen?

0: Het Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Annemiek Holkenboer.
1: Dit is Meer Radio.
0: Meer activiteiten.
2: Meer Radio.

0: Gotye en Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Meer activiteiten.
0: Heb je last van spanning of stress? In de workshop van Stress naar Ontspanning bij Heemtuin Heijmanshof leer je hoe je jezelf op een natuurlijke manier weer rustig kunt voelen. Met eenvoudige oefeningen zoals aarden en switching ontdek je wat spanning met je lichaam doet en hoe je dit snel kunt verminderen. Je ervaart wat geuren en kruiden uit de tuin kunnen doen met je ademhaling en lichaam. Ook maak je een persoonlijke aura-spray die past bij jouw wensen en wat jij op dat moment nodig hebt. Je krijgt praktische oefeningen mee die je dagelijks kunt gebruiken. De workshop begint om 2:00 en heeft plaats voor maximaal 10 personen. Lees meer op www.heijmanshof.nl. De nieuwste van Ilse de Lange, Something Good.

0: Save a Prayer door Duran Duran.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Een bijzondere versie van de Olympische Spelen zijn de Special Olympics Nationale Spelen, die elke 2 jaar worden gehouden. Dit weekend is Haarlem en omgeving omgetoverd tot het grootste sportevent in Nederland. Ongeveer 3000 sporters en begeleiders zijn gisteren al neergestreken om te sporten in Haarlemmermeer, Haarlem en Zandvoort. Deelnemers aan de Special Olympics zijn mensen met een verstandelijke beperking die met elkaar in 22 verschillende onderdelen uitkomen en hun sportieve talenten tonen. Vandaag en morgen. En alles over de sporten, tijden en locaties kun je lezen op www.specialolympics2026.nl/vragen. En daarmee is het alweer 11 uur geworden. We maken plaats voor het NOS-journaal. Er gebeurt veel in de wereld. En is het goed om te horen wat de laatste ontwikkelingen zijn in binnen- en buitenland. Na de nieuwsberichten zijn we bij je terug met nog een heel uur meer activiteiten met uitgaanstips en muziek. Maar eerst hoor je tot aan het NOS-journaal Faiz met Know Your Better.

0: jij het nieuws nog voor het training wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag. Veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Lekker om er een tweede uur in te komen. Brian Ferry met Let's Stick Together.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, in het NOS Journaal ben je weer bijgepraat over actuele onderwerpen in eigen land en verder in de wereld. Morgen de eerste wedstrijd die het Nederlands elftal gaat spelen in het WK voetbal. De wedstrijd tegen Japan begint om 10:00 in de avond. Maar eerst blijven we in onze eigen polder voor dit tweede deel meer activiteiten. Ook daarin 6 sport-, spel- en cultuuractiviteiten. Alles in Haarlemmermeer. In dit uur reizen we met jou door de kernen Spaarndam, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Maar nu eerst weer muziek. En het is deze. Uit Vlaanderen, Meteor, met zijn allernieuwste Nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: I'm Gonna Be. Van wie? De Schotse Proclaimers.
1: Activiteitenkalender.
0: Een Indonesische sfeer brengen het Maranta Koor en het Angklung Orkest volgende week zaterdag naar kerk Johannes de Doper in Hoofddorp. Iedereen is welkom bij deze Indonesische middag. Op het programma staan liederen in het Nederlands, in het Indonesisch en in het Engels. Tussen de liederen door worden verhalen verteld. Het orkest dankt zijn naam aan de Angklung, een Indonesisch muziekinstrument van bamboe, en dat dateert uit de 12e eeuw. Bezoekers kunnen letterlijk de smaak van Indonesië proeven door maaltijden of snacks uiterlijk vandaag te bestellen. Kijk daarvoor op de website van Johannes.

0: was 20 Seconds door Ruben Hillen, gevolgd door Don't Stop Till You Get Enough door Michael Jackson.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Tot en met volgende week zondag organiseren de Groene Stelling en verschillende partners een bioblitz. Bewoners, natuurliefhebbers en experts brengen samen de biodiversiteit in kaart. Kies voor een georganiseerde buurtsafari of ga zelf op pad. Met je telefoon kun je planten en dieren herkennen en doorgeven. Zo leer je meer over de natuur in jouw omgeving en help je om die beter te beschermen. Morgen van 10:30 tot 12:30 kun je meedoen. En de start is bij Sportcentrum De Pioniers aan de Nieuwe Molenaarslaan 10 in Hoofddorp. En volgende week zaterdag 20 juni kun je aansluiten bij Buurttuin Lincoln Park aan Bennebroekenweg 531 in Hoofddorp. Met elkaar breng je de natuur in kaart. Het mooie, gevoelige Halverwege door Suzanne.

0: Dat was er een voor liefhebbers van Italiaanse muziek. Raffaella Cara met A Far L'Amor Comincia Tu.
1: Dit is Meer Activiteiten bij Meer Radio.
0: Kunst in Spaarndam, kortweg KIS, is een gratis kunstfestival in het pittoreske Spaarndam. Een prachtige parel binnen de gemeente Haarlem, wat een dubbelgemeente is met Haarlemmermeer. Vandaag van 12 uur tot en met morgen 5 uur, behalve de nacht, exposeren lokale kunstenaars en fotografen hun werken in huiskamers van bewoners en in monumentale panden. Tijdens KIS wandelen bezoekers door het dorp en ontdekken de kunst op verrassende plekken, gecombineerd met theater, toneel, poëzie en live muziek. Intiem, inspirerend en voor jong en oud. Voor iedereen is iets te beleven. Vandaag vanaf 12 uur in dubbelgemeente Spaarndam. Lost Frequencies en Yannick Devy, Reality.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meer Radio Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur- en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer
0: activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer Radio.

0: Gardnerman meerdere keren voorbij komen. De supertrack, dit keer Perfect Ten. De vier dames, de Beaches uit Canada.
1: Activiteitenkalender.
0: Morgen weer een uitvoering in de serie Meer Jazz Café. Seven for Duke speelt een programma met muziek van Duke Ellington. De titel van het programma is From Club to Church. De muziek is bewerkt door saxofonist Ruud Bergamin. Je hoort muziek uit verschillende periodes van Duke Ellington. Van zijn beginjaren in de Cotton Club in New York tot zijn latere religieuze muziek uit de Skagit Concerts. De groep bestaat uit 7 personen en beheerst zang, trompet, bas, trombone, piano en drums. Tijdens het concert wordt de muziek toegelicht en zo leer je meer over wat je hoort. Morgenmiddag 2:30 tot 5:00 in de Rustende Jager aan de Vennepenweg in Nieuw-Vennep. Bob Marley en de Wailers, tear it up, hier zijn ze.

0: Je hoorde Sienna Spiro met Material Lover.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: In juni kun je nog films zien bij C. Daarna stopt het seizoen tot september. Vrijdag 19 juni draait in C. Nieuw-Vennep de film Champagne. Meneer Maarten, gespeeld door Leo Alkemade, te horen krijgt dat zijn vader Hans, gespeeld door Huub Stapel, ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor deze bonding trip. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Kijk hoe het verder gaat. Vrijdag 19 juni in C. Nieuw-Vennep aan het Harmonieplein. En de aanvang daarvan is 8 uur. Madness, baggy trousers.

0: Shekels bezongen Mary Mary.
1: Activiteitenkalender.
0: Met een vrolijke fanfare festival sluiten de 12 tips af. Vandaag hoor je de muziek van de band in het centrum van Hoofddorp tijdens het jaarlijkse fanfare festival. Tussen 2:30 en 4:30 zorgen energieke show- en marching bands voor een feestelijke sfeer vol met vrolijke marsen, bekende meezingers en indrukwekkende shows. Laat je meevoeren door de muziek. Zing uit volle borst mee en geniet van deze unieke muzikale middag. Gratis toegankelijk en leuk voor jong en oud. De bands maken verschillende rondes door het hele centrum. En dan nu gaan we naar Amsterdam met Flemming.

0: dat was het dan weer. We zijn aan het einde gekomen van deze editie. Maar straks, na 12 uur tot 6 uur, live vanaf de Korte Baan Draverij in Hoofddorp. De locatiezet van Meer Radio staat opgesteld aan de Kruisweg voor de studio van Meer Radio. Live radio kijken met William Hultsel, Maurice van Dam en Robert Hooiveld. Kom gezellig langs. En dan volgende week zijn we gewoon weer terug in de studio hier met een nieuwe aflevering. En daarin nieuwe tips en uitjes met tussendoor lekkere muziek. Tom, voor deze keer weer dankjewel voor de technische ondersteuning. En volgende week zitten wij hier weer samen. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met... Ik moet eens even spieken.
1: Leo Sayer.
0: Leo Sayer, dankjewel. En die zingt More Than I Can Say.

0: Zometeen op Meer Radio. Live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij. Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: William Hultsel. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baan.

Dark Horse, Kate Perry hoorde je. En daarvoor hoorde je Outside van George Michael. En dat is niet zonder reden. Want we staan hier buiten, live in Hoofddorp. In het centrum bij de korte baandraverij. De hele middag tot 6 uur zijn we bij. En tot 2 uur mag je erbij ook draaien. Mijn naam is William Hulsel. En ik heb vooral lekkere muziek voor je. En live verslag zometeen. Dus we gaan gewoon lekker verder met Somber.

Ja, je hoorde Abba. Lay all your love on me. En daarvoor natuurlijk Move Your Feet. En we staan hier live in het centrum van Hoofddorp. Langs de baan waar het zo meteen allemaal gaat gebeuren inderdaad. De korte baandraverij. En vandaag, we gaan eerst de paarden zo meteen zegenen. En dat is natuurlijk ook jaarlijks gewoon de traditie. En vervolgens, het is ook een bijzondere opening. Want natuurlijk de burgemeester zal het de startschot gaan lossen. Maar dat doet ze niet alleen, dat doet ze zelfs met bruid Tessa. Dus bruid Tessa, alvast gefeliciteerd in ieder geval met je huwelijk. En we gaan gewoon lekker verder. Hij komt er vast aan, de hotstepper. Hier komt de hotstepper.

Ja, met herkomst de Hotstepper komen we aan op 5 minuten voor half. Dat betekent dat ik het even over ga geven aan Carolien voor het meer nieuwsoverzicht. Daarna ben ik weer bij je terug. We gaan er even uit met het regent zonnestralen van Acta en de Munnik. Laten we hopen dat het droog blijft vandaag.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kik organiseert benefietshow voor jong talent in Hoofddorp. En voorkeursroute voor HOV en zuidelijke ontsluiting verder uitgewerkt. De gemeente werkt een voorkeursvariant uit voor de nieuwe HOV-verbinding in Haarlemmermeer-Zuidwest en de zuidelijke ontsluiting voor autoverkeer. Aan deze keuze gingen onderzoeken en inspraakrondes met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooraf. Bij de afweging is gekeken naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, woningbouw en veel meer. De voorkeursvariant wordt nu uitgewerkt tot een schetsontwerp. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Daar worden de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen keuzes toegelicht. De nieuwe verbindingen zijn nodig vanwege de bouw van ongeveer 20.000 woningen tot 2040. Stichting Kik Haarlemmermeer organiseert op 12 december de benefietshow Make Your Mark in het C. Theater in Hoofddorp. Jongeren uit Haarlemmermeer krijgen daar de kans hun talent te laten zien aan het publiek en een vakjury. Tijdens de avond zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en andere podiumkunsten. De opbrengst gaat naar het Adamas Centrum en Hospice Bardo. Vorig jaar werd ruim €5.300 opgehaald. Voorzitter Rens Hogedam licht toe wat het thema dit jaar is.
2: Dit jaar is het Make Your Mark. Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld.
1: Dus vind je het leuk om mee te doen? En ben je tussen de 12 en de 25 jaar, dan kun je je tot 25 oktober aanmelden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
3: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
5: Meer in de middag.
0: William Hultsel.
3: Ja, heel goed. Maar het weer van vandaag ga ik je vertellen inderdaad. Met af en toe zon. Het blijft vandaag lekker 17 graden. Het waait wel met een matige westenwind hier. Dat merken we hier ook in de buitenstudio live hier in het centrum. Ook zondag blijft het droog met nu en dan zon. En in de middag loopt de temperatuur weer op naar 17 graden. Na het weekend is het op maandag nog droog met 18 naar 19 graden. En lekker aan de koele kant. De dagen daarna loopt de temperatuur verder op. Aan het eind van de week zelfs zomerse temperaturen. Die gaan oplopen naar 25 à 28 graden. En daarbij is op woensdag en vrijdag wel kans op enkele buien. 2, 3, 4.

Ja, je hoorde inderdaad ja, lekkere muziek weer. En ondertussen Charlotte is hier ook live gekomen. We gaan zo meteen met Animals on Air beginnen. En ja, om kwart voor is dat. We gaan eerst nog even lekker luisteren naar Huntrix.

0: meer in de middag. Animals on Air.
1: Ja, aan tafel is hier live, ja. Het is leuk, is een locatieuitzending, hè, Charlotte?
2: Ja, zeker.
1: Heel ander mengpaneel, hele andere techniek. Geweldige technicus die om ons heen rent. En
2: precies,
1: allemaal dingen, dan druk ik een verkeerd knopje in. Ik ben er trouwens goed in, hè, weet je ondertussen wel.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, wat leuk, want je bent een keer live nu echt.
2: Hier, we zien elkaar een keer.
1: Ja, weer eens. Zo, terwijl er ondertussen een paard voorbij reed.
2: Ja, daarom. Ik dacht, ik werk met dieren, dan moet ik wel hier zijn.
1: Ja. Heb jij die paarden ook hier gebracht? Of
2: nee,
1: zijn ze
2: nee,
1: zelf komen
2: lopen? Die zijn zelf gekomen. Niet achter mijn busje.
1: Nee. Ja, moet je wel veel paarden in je busje proppen, denk ik wel.
2: Ja, nou, niet echt. Niet echt.
1: Nee?
2: Ponies.
1: Ponies, ja. Shetlanders. Ja. Stapelen.
2: Ja.
1: Dus leuk dat je hier bent. En vorige week hebben we het aangekondigd natuurlijk, hè? Super speciaal iets wat zou er gaan gebeuren.
2: Ja. Ik kan nog niet alles met 100% zeggen.
1: Volgende week gaan we vertellen.
2: Het is zelf nog niet gedeeld, maar ik kan wel zeggen, ik ben op pad geweest met een hele lieve 22-jarige chimpansee van Stichting AAP.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja, dat was wel echt wel heel speciaal. En het was een binnenlands ritje.
1: Oké.
2: En zij heeft een plekje gevonden bij een groep in het dierentuin nu.
1: Oké.
2: Dus, maar ze zit nog, zeg maar, op dit moment een beetje afgeschermd. Ze leert de groep wel al kennen. Maar ze mag nog niet officieel geïntroduceerd worden in de groep. Want dat heeft gewoon even tijd nodig.
1: Oké, ja.
2: Dus, maar dat was wel heel speciaal inderdaad. Daar naartoe gebracht, verzorgd en zo. En ze kwam uit het buitenland, heeft daar waar mensen illegaal, zeg maar, thuis gewoond.
1: Ja.
2: Dus je merkte ook echt wel dat ze mensencontact zocht. Dus als ik even bij de cake of het vastzetten of zo, dan wou ze echt constant je handje vasthouden.
1: Oh,
2: en alles. Dus ik vind het gewoon sowieso hele bijzondere dieren. Maar ja,
1: natuurlijk.
2: Ze had echt wel iets speciaals. Dus dat was, was een hele leuke middag. Ja.
1: Ja, ze lijken ook wel een beetje op ons natuurlijk.
2: Ja, ze hebben echt wel mensentrekjes.
1: Ja, precies. Ja.
2: Ja, en mensen die misschien mijn bus ergens door een park hebben zien rijden in dat land, die weten over welk park ik het heb.
1: Okay, ja.
2: Want we moesten door het park heen inderdaad. Dus,
1: Dus
2: daar zaten mensen volop te kijken en te fotograferen. Ja. Ja.
1: En maar ze gedroeg zich netjes. Of werd de aap
2: gevangen? Nee, ze was echt voorbeeldig. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat was zeker een hele leuke dag. Heel speciaal. Ja.
1: Ja.
2: Dus we hebben al gezegd, misschien moeten we gewoon ons ook meer uitlenen. Als vooral op rustige dagen kunnen we meer van dat soort dingen wel doen, zeg maar. Het hoeft niet altijd luchthaven te zijn. We kunnen ook parken helpen, inderdaad. Dus,
1: ja, natuurlijk.
2: Dus ja, daar gaan we ons wel wat meer in verdiepen. Dat lijkt ons wel leuk. Ja.
1: Dus iedereen die luistert en zoiets nodig heeft.
2: Ja.
1: Charlotte kun je vinden via Animals on Air.
2: Ja,
1: of even bellen naar meer radio en vragen wat de nummer is.
2: Ja.
1: Nou ja, geef niet zomaar nummers weg, maar
2: nee,
1: goed.
2: Nee. Dat was zeker leuk inderdaad. En dan een hele omdraai, want nu zit ik eigenlijk tussen de, wat was het, iets van de 100, 150 politiehonden.
1: Oké.
2: Okay.
1: 150?
2: Ja, dus ik had twee extra nachtritten. We hebben er nog een paar voor aankomende week staan. Want we mogen er ook maar zoveel op een vlucht tegelijk. Maar dan inderdaad 's avonds vertrekken en dan 's ochtends vroeg alles verzameld hebben en dan aanleveren inderdaad. Dus dat waren naast mijn diensten ook nog twee extra nachtritten. Dus het was even pittig.
1: Ja, okay.
2: Ja, maar wel heel leuk. Wel heel leuk, ja.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Dus,
1: ja.
2: En ik vind het ook met die legerhonden inderdaad altijd aparte karakter, aparte honden, zeg maar. De ene die vindt het gewoon spannend nog steeds om het kist in de bench in te gaan. En de andere die dendert er zo in. Dus,
1: okay.
2: Dus ja, je maakt toch een beetje een band met de dieren.
1: Ja, natuurlijk. Ja, wat ik zeg, lege honden is natuurlijk ook een apart slag. Speciaal geselecteerd
2: Net
1: de taak. Want wat voor dingen doen die lege
2: deze,
1: honden dan?
2: Deze waren vooral voor explosieven.
1: Oké.
2: Okay. En een paar voor mensen zoeken.
1: Oké.
2: Okay. En een paar voor echt gewoon bescherming van het leger. Dus als er een ambush was, dat ze dan inderdaad gewoon aanvallen en niet loslaten totdat ze diegene hebben overmeesterd.
1: Oké.
2: Okay. Ja, laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, ze hebben natuurlijk echt heel veel verschillende taken. Natuurlijk, politiehonden hebben ook verschillende taken,
2: absoluut,
1: toch? Want zit daar nog verdeling in?
2: Bij de politiehonden zien we vooral, dat wij versturen heel veel naar Amerika, en daar zien we vooral dat het vooral is voor drugs en bijtwerk.
1: Oké, okay, ja.
2: Ja.
1: Bijtwerk of pakwerk.
2: Bijtwerk.
1: Bijtwerk.
2: Ja.
1: Gaan niet eens om de boef pakken.
2: In de praktijk gaan ze eerst niet de boef een bijtpak aantrekken.
1: Niet?
2: Nee. Meneer, ik mag u rennen, maar als u niet gebeten wil worden, trek eerst even een bijtpak.
1: Je moet wel oppassen dat je die stiekem een geheime tip geeft nu voor de inbrekers. Dat is allemaal zo'n pak aantrekken. Daar vallen ze wel op trouwens.
2: Ja, ja, ja.
1: En kunnen ze niet rennen.
2: En het is moeilijk rennen. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd.
1: Ja, maar bijthonden. Ja, ze zijn dus niet om de boef te pakken. Nee, ze zijn bedoeld om de boef gewoon te bijten.
2: En
1: dan rent hij weer verder met pijn in zijn been.
2: Ja,
1: lekker punt. Ja, lekker gemeten.
2: Ja.
1: En verder nog leuke dingen deze week?
2: Nou, het was waren jouw favoriete onderwerp.
1: Oh, cavia's.
2: Dus, ja, ja. Nee, we hadden inderdaad wat reptielen. Vooral veel spinnen dit keer. En daar ben ik ook geen fan van. Dus die heb ik zeg maar ontlopen totdat mijn collega zei de doos staat dicht en klaar.
1: Oké, ja. En nou, je hebt geen kruipende reptielen, hoop ik.
2: Nee, alleen
1: als pootjes heb ik niet erg. Vind ik ze leuk zelfs.
2: Gekkootjes, inderdaad. Die vind ik altijd wel schattig.
1: Ja, die pak ik nog op. Ja. Gekkootjes niet, dat vind ik al zo happig.
2: Ja.
1: Ik weet niet, die bijt volgens mij gewoon je vingertopje eraf als je niet oppast.
2: Ja, sommige kunnen wel inderdaad snel zijn. Ja, zeker wel. En we hadden een grijze roodstaartpapegaai. Dat was een huisdier van iemand. Die emigreerde naar Nederland en die wou die graag meenemen.
1: Oké. Ook eentje die kon praten, was het? Of?
2: Ik heb hem niet gezien, maar mijn collega's waren fan.
1: Oké.
2: Ja.
1: Oké.
2: Dus ja, weer een afwisselend weekje inderdaad wel gehad. Ja.
1: Ja, lekker. Klinkt inderdaad heel leuk, afwisselend.
2: Ja.
1: En verder nog iets wat je wat we nog niet...
2: Even kijken, wat hebben we nog meer gehad inderdaad. Ja, dat zeg ik. Ik had een beetje een rare week door die nachtdiensten.
1: Ja.
2: Maar tropische vissen hebben aardig wat gehad. Doordat we de nieuwe collega erbij hebben waar ik vorige week over had verteld, heb ik inderdaad meer kuikenzendingen gehad.
1: Oké.
2: Dus we zijn lekker aan het bouwen geweest, inderdaad. Ja. Dus ja.
1: Oké.
2: Dus ja.
1: Ja, helemaal super.
2: Ja.
1: En nog een tipje van de sluier voor volgende week?
2: Volgens mij hebben we een groep walibi's weer.
1: Oké.
2: En ja, nog wat legerhonden weet ik dan dat op mijn planning staat. En ja, we merken echt wel dat de huisdieren weer echt begint te lopen.
1: Ja.
2: Want dat heeft gewoon een tijdje stilgelegen vanwege het lab hier, vanwege bloedonderzoeken die moesten uitgesteld worden. En landen waar het naartoe moet natuurlijk, vanwege de oorlog.
1: Oké, dus,
2: ja,
1: precies.
2: Dus ook al afwisselend. En nog niet alles stond ingepland, dus het is voor mij ook nog een beetje een verrassing.
1: Oké. Nou goed, dan gaan we dat volgende week horen. En wees lief voor de walibi's.
2: Ja, zeker.
1: Die zijn eigenlijk mijn favoriet.
2: Ja.
1: En de koalas natuurlijk.
2: Ja, die zou je gewoon zo graag willen knuffelen.
1: Ja, dat kan volgens mij wel.
2: Ja,
1: ze zullen er niet zo op zitten te wachten.
2: Nee, ik denk het ook niet. Dus,
1: nou goed, we gaan eruit richting het NOS-nieuws van 2 uur. En we gaan er natuurlijk uit met speciaal voor de chimpansee, hè? Hey, bedankt. Tot volgende week, Charlotte.
2: Yes, tot volgende week. Hoi.

Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius.

0: horen ze je ook. Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer in de middag.
0: William Hultsel, live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

0: meer in de middag.
1: Ja, je hoorde Gambling Man inderdaad. En daarmee openen we inderdaad de tweede uur van mijn deel van meer in de middag. Inmiddels is het hier op de baan al hartstikke druk. En over Gambling Man gesproken inderdaad. Ik heb net zo iets geleerd over wat er vandaag gebeurt. Want je kan natuurlijk, moet ik het goed zeggen, wedden op de paarden. En dat mag je dus geen gokken noemen, want als je het gaat gokken, dan weet je dus niet wie er gaat winnen. En bij wedden heb je wat meer voorkennis. Dat is het grote verschil, dus denk eraan. Er wordt vandaag niet gegokt, maar het is wedden. En we gaan gewoon lekker verder. Stroomheen komt er zo meteen aan, maar ik heb eerst voor je niemand minder dan Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

1 0 dot 5 2 dot 6 0 dot 1 0

0: Geronimo van Shepherd and the Four. We can do it better, Matt Simons. Zo, we zijn hier nog steeds live in het centrum. En ik heb hier een paard aangeschoven. Maurice Verdam, die zit hier aan tafel inderdaad.
1: Zo klinkt je inderdaad.
0: En ja goed, we hebben natuurlijk het tweede paard er ook nog bij.
2: Ja,
0: inderdaad. Mooi veld.
1: Wat een paarden weer trouwens.
2: Jij bent het derde been aan de blok. Maar goed, dat is wat anders.
0: Ja, ja. Hebben jullie al een paard...
1: Zijn jullie klaar met ruzie maken?
2: Ja,
0: zeker. We hebben nooit...
1: Hé, maar William, wat heeft je muziek meegenomen eigenlijk? De komende uur? Muziek?
0: Muziek? Ik heb wat muziek van Robert gekregen.
2: Die heeft ik heb alles voorbereid voor vandaag.
0: Dank je aan Robert voor de techniek.
2: Techniek, alles van mij en alles weer.
0: Mij slaan als ik het verkeerd knopje drukt af en toe. En de sleutels zoeken.
1: Hey, waar zijn we trouwens?
0: Ja, we zijn hier voor Johannes de Doperkerk bij de Basic Fit. En eigenlijk voor de studio ook. Hè,
1: Basic
0: buiten.
1: Fit?
0: Oh,
1: hallo.
0: Basic Fit, ja.
1: Verkeerde, hè? Happy Bodies.
0: Happy Bodies, ja. Heb je het nog niet gehoord van die overname? Zij ook niet. Alles wordt nog Basic Fit.
2: Ze zijn in ieder geval happy met onze body, dat wij ervoor staan.
1: Ja,
2: dat er nog wat werk te doen is.
0: Nou, ik zie steeds een beetje kijken naar jullie van... kom eens, hey, kijk, klanten. Ze rennen.
2: Nou ja, ze zijn nu gesloten, dus ik denk niet dat heel veel klanten nu gaan komen meer. Die zijn alleen open. Nee, mocht je hierheen willen komen naar de Kruisweg, je bent van harte welkom. Ja, ik heb net van onze weerman...
1: Was het bier?
0: Het bier is binnen.
1: Nee, daar is ook nou,
2: bij de Kruisdorp rotonde, hè? Daar zo.
0: Ja, precies.
2: Het is niet meer de moeilijke naam met 20, 30 letters meer. Dus,
0: nee,
2: dat gaat
0: het meestal vast een gele
2: fontein.
0: Ik heb 40 jaar kunnen oefenen op dat ding. En het is nu gewoon een Kruisdorpfontein of zo. Hoofddorpfontein.
2: Ja, Kruisdorpfontein of rotonde of plein of iets.
0: En bijzonder voor deze plek is ook, voor als je luistert, en ook naar het paardenwedden, niet gokken, hè? Wedden wil kijken.
1: Wedden, hè?
0: Ja, wedden. Wedden
1: dat je gokt ergens op.
0: Wedden dat je gokt op een paard?
1: Maar wedden kan wel.
0: Nee, goed, wedden is als je...
1: Ik werd al het verkeerde paard op tijdens. Ik heb net alles
2: verkeerd. Moet alles vasthouden hier. Alles uit.
0: Ja, dat is wel lekker in de wind. Maar het bijzondere van deze plek ook waar we staan, bij de Johannes de Doperkerk, is ook dat we hier eigenlijk een beetje in het midden van de baan staan. Dus je hebt eigenlijk voor de race heb je hier...
1: Ja,
0: de finish is zometeen natuurlijk helemaal straks volgelopen.
1: Op welk paard werd je eigenlijk?
0: Ik werd op het snelste paard, de winnende. Maar ik heb het boekje nog niet gehad. Wedden is dus met voorkennis. Dus eigenlijk weet iedereen welk paard het is.
1: Dat is een hele...
2: Ja, een beetje Utrecht nog wel, maar ik heb, ze doen Brabant ook nog wel een beetje, maar het is voornamelijk rondom deze provincies waar ze dit elke week doen in de zomermaanden.
1: Jij gaat al die provincies af.
0: Maar ik vind dat,
2: nee, ik niet. Nee.
0: Ik vind dat een interessant onderwerp, want dus wedden is dat je bij voorbaat al weet van wie er gaat winnen.
1: Ja. Ja.
0: En gokken is dat je het niet weet, maar als iedereen dan weet welk paard gaat winnen, dan... Ja. Gaat toch iedereen op hetzelfde paard? Dan wint toch iedereen?
1: Ja, ik zou het goed zeggen.
0: Dit paard moet je niet op. Die gaat verliezen. Die doet helemaal niet mee. Die blijft stilstaan. Zullen we nog wat muziek gaan luisteren?
1: Doe maar,
0: weet je, maak me nou gewoon niet gek.
1: Dit kost luisteren.
0: Nee, je maakt me niet gek.

0: Maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Gemeenteraad moet advies geven over Mercatorplan en bouw nieuwe school buitenplaats Nassau Park gestart. In Hoofddorp Zuid is de bouw gestart van buitenplaats Nassau Park. De nieuwe school biedt straks onderwijs en kinderopvang onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school komt in een wijk waar de afgelopen jaren veel woningen zijn gebouwd en steeds meer gezinnen zijn komen wonen. De start van de bouw werd feestelijk gevierd met leerlingen en wethouder Marjolein Steffens van de Water. Kinderen mochten symbolisch meehelpen door een paaltje in de grond te slaan en hun naam op een heipaal te schrijven. Het gebouw voldoet aan de eisen van frisse scholen en krijgt ook een gymzaal voor gebruik door de wijk. De bestuursrechter heeft bepaald dat het college de gemeenteraad alsnog moet betrekken bij het nieuwbouwproject Mercator in Nieuw-Vennep. Volgens de rechter had de raad advies moeten geven voordat een vergunning werd verleend. De gemeente krijgt 2 maanden de tijd om dit gebrek te herstellen. Mercator maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe kom. Het plan omvat winkels, een parkeergarage en 81 appartementen in het centrum van Nieuw-Vennep. Omwonenden en ondernemers hebben bezwaren tegen het project. Zij vrezen parkeerproblemen, extra verkeersdrukte en meer concurrentie voor bestaande supermarkten. Over die inhoudelijke bezwaren heeft de rechter nog geen oordeel gegeven. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Ja, het weer van vandaag, het is 17 graden met ja, lekker fris windje met windkracht 4 inderdaad. En de middagtemperatuur blijft ook rond de 17 graden hangen en op een enkele bui na. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Ook zondag blijft het droog met nu en dan zon en de middagtemperatuur ligt dan ook weer rond de 17 graden. Na het weekend is het op maandag nog droog met 18 à 19 graden en daarmee ook aan de koele kant. De dagen daarna loopt de temperatuur verder op naar eind van de week zomerse temperaturen van 26 à 28 graden. Terwijl daarbij is er op woensdag en vrijdag nog kans op enkele buien. En we gaan gewoon lekker ondertussen door met lekkere muziek ook inderdaad. En ik heb hier voor je dit komende half uur te openen Queen. En zo meteen om 15:15 gaan we naar Annemiek voor live verslag.

0: Ja, je hoorde All of Them Horses, No Achaean. En daarvoor Queen met We Will Rock You. The drive to the lounge in the neighbor's porches. He remember crying for all them horses.
1: Live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij. Dit is Meer in de Middag op Meer Radio. Met William Hultsel.

Edge of Desire, Jonas Blue featuring Malif. En daarvoor Thunder, Gabriel Pond. En daarmee is het, mijn deel ten einde gekomen, geloof ik, hè, Maries? Maries staat hier al te lachen, die wil er graag bij. Dat, het is 2 uur bijna, dus we moeten eruit naar de NOS. En, we gaan in ieder geval even naar de NOS. En we gaan eerst nog een beetje dansen met de dijk hier live dansen op de vulkaan.

0: rollen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn...

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: Meer in de middag.
0: Maurice van Dam. Live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

Soms hoor je het wel eens. Maar de muziek, wat denk ik van, nou, dat is lekker. Toch lekker de muziek, toch? Kijk, collega Annemie, ik even aan. Lekker muziek op deze zaterdagmiddag. Live vanuit de Hoofddorp zitten wij. De korte baandraverij. Ik moet zeggen, ik vind de baan best lang eigenlijk. Hij heet korte baandraverij. Maar ik vind hem eigenlijk best lang als we moeten lopen, zeg maar. Hoor. Meer radio op deze zaterdagmiddag, 14:15. Leuk dat je luistert live in Hoofddorp. En ja, we gaan even naar de jaren 90 toe. De jaren 90. Daar gaan wij naartoe. Met Gypsy Wong. En She's Homeless. En dan zingen ze over La-da-dee en La-da-da.

Dit is echt jaren 90 volgens mij. De 90's hier bij Meer Radio. Op deze mooie zaterdagmiddag. Op de hoofddorp zitten we. Ja, hoger. En de korte baan daar vrij. En wie gaat vandaag winnen is de vraag natuurlijk. En heb je al gegokt? Nee. Heb je al gewed op een paard? Je moet wedden op het juiste paard volgens mij. En dan ben benieuwd te horen. Het was eigenlijk voor mijn 6 uur horen wie op het juiste paard heeft gewed. Terug in de tijd, wat lang geleden. Earth, Wind and Fire. Hier is de boekie Wonderland.

0: zoals de Earth, Wind and Fire. Earth and Fire is een Nederlandse band. Dit was de Amerikaanse versie. En Boogie Wonderland, hier, die hoor je hier op meer radio. Op deze zaterdagmiddag. En natuurlijk, de vraag is: kun je wedden op een paard? Gokken mag niet. Het schijnt anders. Het heet niet gokken, het heet wedden op een paard. En er was een verschil. Ik ga even kijken waar Annemiek is, mijn collega verslaggeester Annemiek.
1: Ja, zeker, Maurice. Ik ben een stukje verder de straat ingelopen.
0: Oh.
1: En een hele interessante mevrouw heb ik hier naast mij.
0: Ah.
1: Want er zijn natuurlijk een paar dingen voorwaarden voor een korte baan. Dat zijn paarden en het is een mooie baan van zand. Maar wat het echt spectaculair maakt, is het wedden op de paarden die hier, de 22 paarden die hier met elkaar de strijd aangaan. En van vorige edities, we krijgen geluid op de achtergrond. Van vorige edities hebben we echt wel meegekregen, gokken, daar staat een straf op, want het is helemaal niet gokken.
0: Oh.
1: Wat doen we hier wel?
2: Wij wedden hier, want we hebben voorkennis, we krijgen informatie wat de paarden allemaal doen. Dus het is geen gokken, het is echt wedden.
1: Zijn dat mensen die ook naar andere wedstrijden zijn geweest in andere plaatsen, dat ze een beetje voorkennis hebben of via een website?
2: Ja, je krijgt informatie via C-Turf. Hè, dat wordt allemaal netjes op papier gezet. En er zijn ook mensen die naar alle korte banen gaan. En die volgen gewoon alle paarden. Hè. Maar, en je krijgt kortering. Je kan zien hoe lager dat paard staat is een favoriet. Dus,
1: is dat kortering? Hoe heet dat?
2: Ja, de kortering heet dat. Hoe lager dat paard staat. En daar spelen heel veel mensen op, dus die moet je met heel veel mensen delen. Maar spaart voor €33, ja, dan heeft minder kans om te winnen. Ga je ook met minder mensen delen.
1: Maar stel dat je toch net geluk hebt en je hebt zomaar iemand aangekruist en dat wordt de grote winnaar. Het is natuurlijk heel spannend voor iedereen, maar ze kunnen tussentijds geloof ik ook al meedoen, toch? Met rondes?
2: Ja, we hebben de eerste ronde, 22 paarden. Daar blijven 11 van over. En dan zegt de speaker ook, de kassen zijn weer open. Nou, dan gaan ze weer opnieuw, kunnen ze inleggen. Daarvan blijft weer de helft over. Gaan weer de kassen open. En dan op een gegeven moment krijg je de finale. Nou, dan is het gebeurd. En dan hopen dat je erbij zit.
1: Heb je zelf enig idee wie er zou kunnen winnen? Of misschien in de top 3 komt?
2: Nou, nee. Nummer 22, Cassidy Bitt, is een heel goed paard, maar... Nee, ik...
1: Luisteraars, allemaal gehoord, als je nog hier naartoe komt naar de korte baan. Nummer 22 zou kunnen, maar ja, we weten natuurlijk nooit 100%, hè?
2: Nee. Nee hoor, mevrouw, dat weten we niet. Nee.
1: Maar u bent echt helemaal goed getraind en al jaren doet u dit, had ik begrepen. Hè? U komt er van wat verder vandaan, maar u doet dit ook hier in Haarlemmermeer en Hoofddorp.
2: Ja, ik kom origineel uit Wolvenga. Ik had altijd mijn wetkantoor daar. Maar sinds 2018 zijn alle wetkantoren dicht, dus wij gaan ook op de drafbaan werken. Maar ik werk ook op heel veel korte banen en dat is gewoon superleuk.
1: Wat is dan het verschil dat een wetkantoor niet meer mag, maar dat dit wel mag?
2: Nou ja, op een gegeven moment hebben ze dat allemaal gesloten. Ja, daar kon je ook op alle banen in het buitenland spelen en dat kan nu nog steeds, alleen nu speel je het online.
1: Nou ja, laten we het lekker hier in Haarlemmermeer houden, in Hoofddorp. Als ik zo rondkijk, zijn er best wel veel mensen. En zijn ze ook goed bij jullie in het wetkantoor geweest?
2: Ze zijn goed aan het spelen geweest, sowieso. Zeker weten, ja hoor.
1: Dan gaan we kijken voordat we de eerste mensen horen juichen omdat ze een geldprijsje hebben gehad. En we houden nummer 22 in de gaten. Mevrouw, hartelijk dank voor deze uitleg.
2: Graag gedaan hoor, en een fijne dag.
0: Nou, Annemiek.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Kijk, hartstikke mooi. Het verschil tussen gokken en wedden, daar zit een hoop verschil tussen, moet ik zeggen. Maar ik gok erop dat ik ga wedden vandaag. Ja, moet ik deze nog aankondigen? Bijna niet meer nodig, volgens mij. Hè. Ook hier live vanuit Hoofddorp bij de korte baandraverij, meer radio. Het is Michael Jackson, vergeet ik. Oh ja, die was het ook weer.

niet, toen is het voor half drie hier live naar het Hoofddorp. En zo meteen gaan we op naar het lokale nieuws. Wat gebeurt er in de gemeente Haarlemmeer? Leuke dingen, minder leuke dingen. Oh ja, ja, gaat zo horen. Is daar een stuk gegaan voor je.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur- en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer in de middag.
0: Maurice van Dam.

doos blijven. Een mooie dag vandaag. En de korte baan draverij in Hoofddorp. Ja. En het laatste lokaal nieuws komt ook meteen, gaan je voorbij. En natuurlijk draaien we ook muziek. Muziek van ook van heel lang geleden. Kreeg van de dame in het disco dop, zeg maar, de echte. Ja, de echte disco van vroeger. Gemaakt door deze dame natuurlijk. Donna Summer hier, State of Independence.

En buiten alle bijzondere muziek, moet ik zeggen. Donna Summer, State of Independence hier bij Meer Radio. Maar het half op het zonnetje nou een beetje boven komt, gelukkig wel. Ja, lekker. We blijven een beetje in de oudere sfeer met wat oudere muziek van Anita Ward. Zo leggen we even praten met Jos. Hij is de organisator van het hele evenement. En doen we na deze Ring My Bell.

0: Anita Ward en Ring My Bell. Annemiek, goedemiddag,
1: ja,
0: collega.
1: Ja.
0: Waar ben
1: ja,
0: je?
1: Ja, ik moet inderdaad ja, bij de VIP-tent. Oh. Althans, dat is gewoon ook op de Kruisweg.
0: Ja.
1: Waar we nu de paarden in de achtergrond hebben. Hm. Maar we zien hier ook op even iets afstand van ons de zeer, zeer, zeer druk bezochte VIP-tent.
0: Oh.
1: Van Be More, die heeft dat georganiseerd dit jaar voor ja, het eerst. Maar ook daarbuiten staan heel veel mensen. Langs de kant veel mensen. Natuurlijk ook ideaal weer. Maar, ik ga zeggen... 1, 2, 3 op uw plaatsen. Want we staan hier met de voorzitter van de korte baandraverij Haarlemmermeer Hoofddorp, Jos Koekhoven. En wij kennen elkaar, dus ik mag Jos zeggen. Jos, allereerst gefeliciteerd met deze editie van de korte baandraverij. Toch weer voor elkaar gekregen?
2: Ja, zeker. De 15e editie inmiddels weer. En het is altijd 's morgens, dan denk je, oh, als het allemaal maar goed komt, als iedereen maar komt. En, maar goed, dan is het 12 uur en alles staat weer spik en span. Mede door 50 vrijwilligers onderhand en heel veel mensen die helpen. Hand- en spandiensten verrichten. Sponsoren natuurlijk ook die moeten we ook noemen.
1: Heel goed dat jij die noemt, want ik zei eerder al even met iemand anders in gesprek. Ja, twee hele belangrijke elementen voor een korte baandraverij. Dat is paarden natuurlijk. We hebben 22 paarden lopen. Althans, nog even is de eerste manche voorbij, blijven er 11 over. En het zand, dat mooie zand wat gelegd wordt door Den Breeën. Maar wat jij terecht zegt, vrijwilligers, sponsoren, die zijn natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk.
2: Ja, nee, zonder hun gaat het gewoon niet. En ook nog dat ze het gewoon met hart en ziel dat ze het doen. We zaten vanochtend in het parochiehuis om 9 uur. Lekker een broodje te eten van bakker Gerard. En een lekker bakje koffie.
1: Oh, ik dacht dat je ging opmaken voor de bruiloft van het bruidje wat het startschot heeft gedaan.
2: We gingen ons eerst opmaken voor de korte baan. Het zand moest aangelegd worden. Maar inderdaad, zoals je zei, dat doet de breien. En die kan dat ook als geen ander. En dat gaat gewoon feilloos, dat gaat goed.
1: Je hebt daar een speciaal karretje voor gelopen.
2: Ja, maar je hebt een speciaal karretje hebben, maar je moet ook de goede mensen erop zetten. En die zitten er al in tijd van ja, nee, hebben ze de piqueurs zeggen dat dit is de mooiste baan van Nederland. Dan.
1: Zo, Jos, die kun je ook weer in je zak steken.
2: Ja, nee, dus daar zijn we ook met z'n allen enorm trots op. En dan kan ook de Breeën kan er trots op zijn dat ze dat neerleggen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dan ook ontzettend blij en goed gemutst ben dat... Dat allemaal weer geslaagd is, dat alles het ook doet. En,
1: jullie worden ook wel eens uitgedaagd door de weergoden. Hè? We hebben wel eens een keer een windvlaag gehad, dat de borden omgingen. Vorig jaar was het heel erg warm. En nu is het eigenlijk lekker, net een lekker zonnetje, droog en een beetje wind.
2: Dit is gewoon ideaal. Het had iets minder mogen waaien, maar we staan hier nog redelijk buiten wind. Maar verleden jaar, zoals je weet, was je ook bij... Toen zaten we met die temperatuur van tussen de 28 en de 30 graden. En we hebben een heel streng protocol. Als het echt 30 graden is, wordt er absoluut niet gereden voor de paarden. Ja. En daar hebben wij gelukkig nu geen last van. Het is zelfs voor de paarden, dat briesje is voor die paarden gewoon hartstikke lekker. En het zand droogt ook niet te snel, dus het is lekker fris zand. Ik ben net nog even, je hebt aan de andere kant zien lopen. We hebben die baan nog een klein beetje bijgeschept. Om het alleen maar voor die paarden gewoon aantrekkelijk te maken.
1: Nou hoorde ik van jou, Maurice, dat je ons eigenlijk naar een plaatje wil loodsen. Maar ik kan er toch niet omheen. Jos, wat hebben we nou toch gelezen en ook al gehoord? Is het waar? Ja. Zou dit wel eens jouw laatste kunnen zijn?
2: Ja, nee, dat is niet de laatste als vrijwilliger. Hè? Blijf echt in de korte baan verbonden. Maar ik stop met voorzitter na 8 jaar. Je weet dat ik daarvoor ook nog 3 jaar Cucuze Piek gedaan heb. En op een gegeven moment is het ook wel een keer goed. Hè? En,
1: ook weer de beurt aan andere mensen.
2: Ook, je moet anderen daar ook de kans voor geven. En het is een heel mooi evenement wat goed staat.
1: En je hebt wat nieuwe bestuursleden erbij.
2: We hebben wat nieuwe bestuursleden, maar we kunnen er best wel wat bij hebben. En er is voor mij nog geen opvolger, dus degene die luistert en die zegt, dat is wel wat voor mij.
1: Oeh, weet wat je zegt.
2: Het is echt aan te raden. Ik heb het ook echt altijd met enorm veel plezier gedaan. Als je al die blije gezichten nou ook weer ziet. Nou, en nogmaals, ik doe het absoluut niet alleen. We doen het met een hele groep. Maar dan ben je toch blij dat je daar voorzitter maar mag zijn. Dat zeg ik. Dat,
1: Nou ja, en je hebt natuurlijk echt unieke evenementen. Zowel Concours Epique was natuurlijk heel mooi. En dit hier, de korte baandraverij, is eigenlijk het enige evenement wat we nog hebben hier in Haarlemmermeer. Althans, het oudste in elk geval.
2: Tevens is het oudste evenement. Hè? Want toen de Haarlemmermeerpolder droog kwam in 1852. Toen, en met paarden is het allemaal toch een beetje ontgonnen hier. Ja, diegene die daarmee het werkte, was verder niks. Dus toen gingen ze zeggen, joh, zondag gaan we wedstrijdje doen. Of wie het eerst in de kerk of het eerst in de kroeg is. En zo is eigenlijk de korte baan ontstaan.
1: Ik wou net zeggen dat het mocht op zondag, maar je hebt gelijk uitgelegd hoezo. Jos, gelukkig mogen ze van jouw kennis gebruik mogen maken. Maurice, je bent natuurlijk heel actief voor meer radio. Mocht je nog wat vrije tijd hebben, nou, misschien wil je voorzitter worden. Maar anders, misschien nog één keer een oproep. Weet wat je zegt dus inderdaad, Jos, maar...
2: Nee hoor, echt een oproep. Als er mensen zijn die... wij zoeken ook gewoon echte mensen met een dorpskarakter. Die dat willen dragen. En ze staan absoluut niet alleen. Er staan heel veel bedrijven ook omheen. En je hebt eigenlijk iemand nodig die gewoon die de maat slaat daarin. De kar trekt. En het hele boeltje bij elkaar houdt. Het is echt... ik heb het met heel veel plezier gedaan.
1: Nou, iedereen zou je ook reuze dankbaar zijn. Ja, heel mooi dit evenement. En we gaan ervan genieten. Jij gaat weer terug naar de VIP-tent en loopt verder nog een beetje langs de hele baan. Want je wil alles zien.
2: Dat is onze erevoorzitter.
1: Ja, de erevoorzitter. Hij noemt heel even zijn naam.
3: Ja hoor. Ik heet Bob. Bob.
4: Bob?
1: Ja, wie kent hem niet?
2: Het is en blijft Bob zijn kindje.
1: Het blijft Bob zijn kindje.
3: Ja, dat is zeker. Hè.
1: Maar heeft er nou een suikeroompje bij? Want er blijft ook Jos' evenement, hè?
3: Vrijwilliger. Ik wil hem niet meer als voorzitter hebben. Hij doet het niet goed.
1: We hebben net voor de radio de oproep gedaan, Bob. Dus wie weet wie er zich gaat melden. Mannen, dankjewel. Ga genieten.
4: Oh, ik val echt weg aan Nieuwke, maar goed, maakt niet uit. Tot zover even het interview met de hardwerkende organisator Jos. Zeg maar degene die alles op touw heeft gezet. Voorbereidingen. Het is ja, daar komt hij aan. Hoor. Lang geleden alweer. Doe maar! Op meer radio om 10 minuten voor 3. En het gaat erover, hè? De bom.

Featherston. We got the last thing hier op Meer Radio. En we gaan op naar het nieuws en weer van 11 uur. Het nieuws weer van 3 uur, daar gaan we naartoe. En zijn zo weer terug met het volgende uur hier live vanaf Hoofddorp. Bij de korte baandraverij. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op

Tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef

0: Heeft eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
1: Maurice van Dam. Live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

Echt een jaren 80 nummertje. Het jaren 80. Easy Lover hier op Meer Radio. Meer in de middag. Goedemiddag. Lekker hoor, ja. Ja, droog. Wel een beetje winderig vandaag. Maakt niet uit. Dat maakt de pret zeker niet minder op. Het is lekker druk het worden hier in Centrum Hoofddorp, waar iedereen komt kijken voor de korte baandraverij. Ik vind de baan best lang eigenlijk. Korte baan, maar ik vind hem wel lang zitten. En de uitslag is om 6 uur. Dan gaan we horen wie of wie heeft gewonnen. En heb je al gewed? Heb je al gewed op een paard? Nou, ik ben benieuwd. Nou, waar je op wedt, hè?

0: fucking ambulance dingen te... nou ja. Maar goed, nog even, dus we kunnen net een noodgeval begrijpen. Zaterdagmiddag. En toen, Robert?
1: Bijstellen.
0: Weer mijn bijstellen?
1: Ja.
0: Ik ben lang bezig, volgens mij.
1: Heel lang bezig.
0: Ja. Ik had gehoord dat afgelopen week weer een artikel in de krant stond over drie tieners van 13, 13 en 17 jaar. Die zijn opgepakt voor het in brand steken van de auto bij een school in Hoofddorp. 13, 13 en 17 jaar. Ik moet zeggen, nou, ik...
1: Ja, kunnen we
0: wel
1: kijken.
0: We gaan over naar Annemiek, die is erg op het veld met de microfoon. En die gaat dan kijken wat er allemaal te doen is en wie er allemaal rondwandelen. En eerst gaan we terug naar de jaren 90. Waar? Robin S. Nou, laat maar zien dan. Show me love.

0: Robin. Salt in the Warm met C.C. Penniston. Gewoon de jaren 90 nummers. Dus echt jaren 90 wat je hoort hier op meer radio. We draaien ook hele oude muziek uit de jaren 60. Dat is bij jou voor Robert Hooiveld. Die is zo heel gek van die muziek, volgens mij.
1: Ja, vind je het leuk?
2: Nou, ik hou wel van disco classics. En net als jij dat ook doet, Maurice, inderdaad.
0: Ja.
2: Maar ik heb toch voorkeur meer voor wel wat meer ethisch en wat 90s dingen, hoor. Moet ik zeggen.
0: Ja, vind je het leuk?
2: Ja? Ja, ik wel tenminste. Maar goed, dat is... Kijk, ieder zijn smaak natuurlijk. Ja, tegenwoordig, ja, misschien de Bruno Mars vind ik leuk of zo, weet je wel.
0: Wie?
2: Bruno Mars.
0: Zeg maar niks.
2: Geen idee.
0: Hey, trouwens, ik weet dat Annemieke als ze rondloopt... Die,
2: volgens mij hebben ze wel naar de zin. Moet je even kijken, waar zit
0: ze? Ik ga gewoon die schuif van Annemieke even open.
3: Annemieke. Ik ben er wel.
0: Annemieke.
2: Oh, ze is er wel.
3: Ja,
2: oh.
0: Annemieke,
3: ik ben er.
2: Gedraag je een beetje... Girls just wanna...
0: Hou je een beetje in...
3: Het gaat goed.
0: Hou je een beetje in daar?
3: Ja, hartstikke.
0: Is het druk?
3: Maar het gaat goed.
0: Tel eens even wat.
3: We hadden natuurlijk met die mevrouw gesproken van het wetkantoor.
0: Oh ja.
3: En die mevrouw zei, 22 zou wel kans maken. Nou, 22 zit er nog bij, hoor.
0: Waarom 22?
3: Dus mensen die dat hebben, die kunnen misschien geld ophalen straks. Ja, en verder, het is natuurlijk heerlijk, het zonnetje erbij. Ik ga straks, als ik weer erin mag, ga ik even met een paar mensen...
0: Je bent live.
2: Pas van over.
3: Ja, nee, dat weet ik, dat weet ik. Maar als ik straks nog een keer erin mag...
0: Tuurlijk,
3: dan ga ik...
0: Tuurlijk mag dat.
3: Nee, dan ga ik even vragen of mensen aan het wedden zijn en of ze al een beetje kans maken.
0: Ja, precies, ja. Ik wed ook, ja, ik ga niet zeggen, maar je gedraagt wel een beetje aan de week, of niet? Je gedraagt wel een beetje.
3: Wat vraag jij?
0: Ja, dat je een beetje moet
3: gedragen daar. Nee, ja, nee. Ik zeg net ook hiervan, ik pas me aan de omgeving.
0: Ja.
3: Dus als de mensen hier een wijntje hebben, ja, dan moet ik gewoon wel even meedoen. Maar ik krijg er wel commentaar over.
0: Ik wil net vragen aan Nieke, jij hebt in één hand heb je de microfoon, maar heb je in je andere hand?
3: Ja, en mijn telefoon en de microfoon.
0: Ja, en?
3: En een glaasje spa.
4: Ja. Meer radio is een heel serieus radioprogramma zonder drank.
3: Dat zegt de junior. Nou ja, junior is hij eigenlijk niet meer. Hij is de grote man van Den Breeën. Nou ja, iedereen staat natuurlijk hier. De grote sponsoren. Want we hoorden Jos ook al zeggen. Zonder sponsoren kan zo'n evenement natuurlijk helemaal niet doorgaan. Dus... Nee, ze zijn heel blij met de sponsoren. Die zeggen hier te goed aan een hapje en een drankje.
0: Belangrijke mensen zijn het, hè?
3: Ja, want jij komt straks ook nog binnen, toch? Denk ik.
0: Ja, ik denk het wel. Ja,
3: heb je wel verdiend na 2 uur uitzending?
0: Eigenlijk wel, hè? Ja,
3: ik vind van wel.
0: Hé, hey, Annemiek, ik ga ze niet lopen draaien.
3: Ja, is goed.
0: Girls, ik kom jullie kantje van. Ja, dat mag ook wel. Oh. Oh,
3: dag,
0: collega Annemiek loopt op het veld hier met de microfoon op. Bij het Beursplein, dat is een beetje die kant op. Bij de paren, de korte baan, draverij. Merk inderdaad, ik zei het al. Ja, de dames hebben lol.

0: En wat was ook weer het verhaal van deze plaats? Er staat een verhaal volgens mij. Er staat een verhaaltje achter dit nummertje volgens mij. Waarom het uitgebracht was. Het nummer is geschreven door haar vader trouwens. Ja, dat weet je niet voor mij.
1: Dat wist ik niet.
0: Ja.
1: Maar hoezo haar vader dan, Maurice?
0: Ja, ik dacht, die had natuurlijk Joost Pios gewoon uit de fun van de damesvereniging.
1: Oh. Oké, okay, ja. Kan, ja.
0: Hey, het is 3:57 op deze zaterdag. Ja, gaat hard, hè?
1: Oh, man.
0: Als je lol hebt.
1: Ja, denk het wel. Ik vind wel dat het bijna tijd voor een klein drankje on the side, bijna.
0: Weet je wat?
1: Wit balletje en zo, weet je wat dat werkt?
0: Ik wacht even hier al. Ik wacht even rond. Hey, we gaan even wat Nederlands draaien.
1: Oh, gezellig.
0: Ooit heeft hij gestaan in Hoofddorp. In de jaren 80 stond hij op het podium.
1: Ja, wat een toeval zeg.
0: En je raadt, wie heb ik het? Heb je enig idee of ik het heb?
1: Ik denk René Vroeger zo, maar...
0: Hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij?
2: Maurice van Dam, die is op de radio.
0: Ja, dat ook. Jij het al, we gaan het niet draaien, hoor, die eigen huis.
1: Oh,
0: just say hello.

0: naar het nieuws en weer gaan we toe. We gaan het naar het nieuws en weer toe van half vier. En dat doen we natuurlijk met Caroline Geven. En zij zit helemaal klaar in de studio volgens mij. Zit ze klaar? Ja. Heb je gecontroleerd of ze echt zit?
1: Alle verbindingen werken.
0: Ja, en zij zit er ook? Ik vraag maar even, anders weet ik wel natuurlijk. Ja, dat is beter zo, hè?
1: Helemaal goed, man. Helemaal goed.
0: Ja.
1: Oh, gaan we dansen? De discobol vandaan. Oh, lekker, man.
0: Jaren 70
1: is dit, ja. Ja, nou, nee, 80 is dat eigenlijk.
0: 80, oké.
1: Ja. En we draaien

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep en all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Kik organiseert Beneficio voor jong talent in Hoofddorp en voorkeursroute voor HOV en zuidelijke ontsluiting verder uitgewerkt. De gemeente werkt een voorkeursvariant uit voor de nieuwe HOV-verbinding in Haarlemmermeer-Zuidwest en de zuidelijke ontsluiting voor autoverkeer. Aan deze keuze gingen onderzoeken en inspraakrondes met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden vooraf. Bij de afweging is gekeken naar bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, woningbouw en veel meer. De voorkeursvariant wordt nu uitgewerkt tot een schetsontwerp. In het najaar organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Daar worden de resultaten van het onderzoek en de voorgenomen keuzes toegelicht. De nieuwe verbindingen zijn nodig vanwege de bouw van ongeveer 20.000 woningen tot 2040. Stichting GIK Haarlemmermeer organiseert op 12 december de Beneficio Make Your Mark in het C. Theater in Hoofddorp. Jongeren uit Haarlemmermeer krijgen daar de kans hun talent te laten zien aan publiek en een vakjury. Tijdens de avond zijn optredens te zien op het gebied van muziek, dans en andere podiumkunsten. De opbrengst gaat naar het Adamas Centrum en Hospice Bardo. Vorig jaar werd ruim €5.300 opgehaald. Voorzitter Rens Hogedam licht toe wat het thema dit jaar is.
2: Dit jaar is het Make Your Mark. Dit thema, dat is een heel mooi thema. Want Make Your Mark, daar willen wij echt een statement mee maken. Dus maak jouw plek in de wereld. Druk jouw stempel neer in de Haarlemmermeer, maar ook in de rest van de wereld.
1: Dus vind je het leuk om mee te doen? En ben je tussen de 12 en de 25 jaar, dan kun je je tot 25 oktober aanmelden. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meerradio. Haarlemmermeer.
5: Meer in de middag.
0: Maurice van Dam. Live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

0: van weer heel lang geleden, zeg maar. Ja.
1: Boris van Dam.
0: Ja. Droog, nee, droog een beetje, lekker droog.
2: Ja.
0: Prima. En wou je het zeggen trouwens?
2: Annemiek die wil zometeen even wat gaan zeggen. Dus ja, ze komt zometeen even bij ons met weer een reportage binnen het nu in ongeveer 10 minuten.
0: Ja, ben benieuwd.
2: Het is gelukkig nog droog. Het schijnt volgens onze weerman William blind te droog volgens hem te zijn. Dus ja, nou, we gaan het meemaken in ieder geval.
0: Ik vind wel dat Annemiek steeds later het woord steeds aparter gaat klinken, vind je niet?
2: Beetje lodderig of zo.
0: Lodderig.
2: Nee, joh, geintje, Annemiek, geintje.
0: Hey, ik ga even een hele, een beetje sfeervolle...
2: Oh, ik zie koffie. Ik ga meteen even koffie even regelen.
0: Doe voor mij ook even een bakketje cappuccino'tje. God, lekker. Meer radio, het is 8:30. Live vanaf de korte baan, draafvrij hier in Hoofddorp.

0: Charlie Mayerow. Echt een heel triest verhaal. Dit, ze is overleden volgens mij, deze dame. Dus, ja, heel triest verhaal.
1: Is dat zo?
0: Ja, heel triest. Ja, ze danste.
1: Ik heb geen nieuws gelezen de afgelopen 24 uur.
0: Het gaat over het nummer. Het gaat over het nummertje achter de.
1: Oh!
0: Achter deze plaatsgemaakte nummer.
1: Ach, ah!
0: Ja, ja, ja.
1: Mooi.
0: Ik even kijken, want ik zie volgens mij mijn collega rondwanderen.
1: Ja.
0: Ik ga er even uitzending aan, dat komt steeds dichterbij.
1: Oh,
0: ik ben er.
2: Ja, ik ben er.
0: Oh, ben je aan het doen?
2: En je kunt zeker wel een commentaartje geven over mijn stem.
0: Ja, zeker.
2: Maar die gaat nog prima. Ik schal hier over de kruisweg met alles wat daar te doen is. Het is even rustig met de paarden. Volgens mij hebben we net weer een afrekening gehad bij het wetkantoor.
0: Afrekening?
2: En wat mevrouw zei, nummer 22, ja, die zat er nog bij.
0: Oh.
2: Maar we zijn nu in afwachting van de pastoor van de kerk, Johannes de Doper. Dus dat vinden we ook heel mooi. Anders loop ik even naar hem toe.
0: Ja, hij staat daar.
2: Want ik heb contact met hem.
0: Holla, Wiek.
2: Maar ja, de voorzitter van de Korte Baan staat met hem te praten.
0: Ja, ja. Maar jij hebt vorig, toch?
2: Maar, nou, dan loop ik er naartoe.
0: Ja, ik wacht dus, hoor.
2: Dat is ook wel mooi.
0: Ja, ik vond dat mooi.
2: Dan doen we dat gewoon.
0: Dan
2: doen we dat gewoon met de kerk op de achtergrond. Dat is ook heel mooi. Want
0: radio, hè?
2: We staan hier bij de kerk, Johannes de Doper. Natuurlijk ook op de Kruisweg, waar het hele spektakel van de Korte Baan plaatsvindt. Bij Meer Radio. Vinden we natuurlijk altijd leuk een lach en een beetje een pretje en een geintje. Maar we hebben ook ruimte voor serieuze dingen. Naast mij staat pastoor Albert Toppo. En die had zo heel mooi. Hij heeft dubbele inzegening vandaag. Wat hadden we? We hadden eerst een bruidje en toen nog. Ja, eerst de paarden eigenlijk en toen de bruid. Ja, wat een bijzondere dag.
3: Ja, het was een heel bijzondere dag. Eerst heb ik paard gezegend en dan mensen. En ja, mensen zijn sociaal dieren en paard is dieren. Dus ik heb. sociale dieren. Paard is ook sociaal. Dus sociale dieren gezegend.

0: spot gegeven. Maar toen gingen ze met u mee naar de kerk en dat was echt de formele dienst.
1: Ja, het was echt formele dienst met de mis. Zoals het hoort bij de katholieke kerk. En ja, jongeren kiezen tegenwoordig om in de kerk te trouwen. Dat is heel fijn. Dat, ja, ze willen graag zegen van God ontvangen. En ja, iedereen is welkom. Dus die vandaag ons radio luistert naar, mogen ze.
0: Dat we vanavond een dienst hebben?
1: Vanavond hebben we om 7 uur dienst. Dus open tot 9 uur. Ja.
0: Heel mooi. Het was wel toevallig dat we de bruid hadden. Het was wel heel erg leuk. Maar anders is het ook altijd heel mooi hoe je de inzegening doet en de paarden toch even zegen met het wijwater.
1: Ja.
0: Daar kijkt u het hele jaar naar uit, of niet?
1: Met paardzegen, ja. Bijna 5, 6 jaar ben ik bezig om paarden te zegenen. Sommige paarden winnen, andere niet. Maar toch ben ik blij om de paarden te zegenen hier in Hoofddorp. En wij mogen blijven dit evenement laten doorgaan. Dat verbindt ons allemaal hier, tenminste in Hoofddorp. Ik ben heel dankbaar.
0: Nou, dat zijn hele mooie woorden waar we mee teruggaan naar de studio. Of nou, naar de studio. Gewoon hier met de locatie zet recht aan de baan van Korte Baan. Maar hele mooie woorden. En we hopen inderdaad dat dit voortgang blijft houden, de Korte Baandraverij. We hebben ook gesproken, u heeft dat waarschijnlijk wel gehoord, met de voorzitter, met Jos Koekhoven. Hij geeft zijn voorzittershamer door aan iemand anders. Wie, dat is nog niet bekend. Maar laten we absoluut hopen dat dit doorgaat. Want het is een heel mooi evenement. Het oudste evenement van Haarlemmermeer. Laten we zorgen dat dat door kan blijven gaan. En dat we volgend jaar weer met elkaar hier staan. Aan de Korte Baandraverij. En u doet dan weer de zegening.
1: Ja, ik zeg iedereen die ons vandaag hier naar onze radio aan het luisteren zijn. God zegene jullie allemaal. Beschermen jullie allemaal. En begeleiden jullie allemaal. Amen.
2: Nou, dat vind ik hartstikke mooi. Ik vind het mooi.
0: We kunnen inderdaad geen bijwater over de elektrische apparatuur. Dat gaat niet helemaal goed. Maar in uw woorden zijn we ook gezegend als Meer Radio. En dank u voor uw slotwoorden.
1: Zegen komt uit boven.
2: Alles zegen komt uit boven. Nou,
0: amen.
2: Ik vond het mooi, Annemiek. Ja, ik vond het mooi.

0: Ik miste het nog een beetje.
1: Een beetje bewolkt is het, Marie.
0: Een beetje bewolkt, maak ik juist op. Hoe staat het met de paardrace trouwens? Heb jij een idee?
2: Volgens mij wel goed, hè?
0: Ja,
2: gaat goed. Wij nog steeds hier zo. Nee, ze zijn lekker aan het wedden. We moeten nog eens even zeggen dat het wedden is.
0: Het is gokken, het is wedden.
2: Het is echt wedden.
0: Ik
2: heb daar, toevallig hebben we daar een geluidje van ook, hè? Van wedden dat, hè? Dat oude tune. Ken je dat nog?
0: Ja, dat is wel al geleden, ja.
2: Die hebben we zometeen. Doe ik wel even in mijn uur.
0: Ja, heb jij ook een uur dan?
2: Ja, twee uurtjes. Ja, ik kom er ook nog even doorheen.
0: Oh, nee.
2: Ja. Ja, we hebben met dank aan oom Ton deze uren mogen we even lekker invullen deze drie uurtjes.
0: Zijn nou oude Ton?
2: Oom Ton. Luisteren. Gaan we even dansen?
0: Ja.
2: Oh.
0: Lekker hoor.
2: Heerlijk. Ja.

dat je dit... De gemeente Haarlemmeer is best een rijke gemeente volgens mij. Dat blijkt wel, want de gemeente Haarlemmeer heeft het boekjaar 2025 afgesloten met een positief resultaat van 20,7 miljoen euro. Dat overbleek in de boeken. Nou, dus de gemeente Haarlemmeer is een rijke gemeente, zullen we maar zeggen, waar we in wonen. En dat zullen we ook zien, want er wonen ook rijke mensen, ook minder rijke mensen, ook rare mensen. Ik bijvoorbeeld. Michael Jackson, don't stop till you're getting out.

0: Don't Stop Till You Get Enough. Op de radio. Ja. Hier bij Meer Radio in Hoofddorp, waar het buiten zo'n gratis session is. Even wat anders trouwens. Morgen dan zenden wij Meer Radio ook. Gaan we een mooie prijs weggeven. Dan kun je kans maken op een uurtje boren. En daar komen ook die aanwijzingen voorbij, die je ook erbij horen natuurlijk. Die aanwijzingen. En dan moet je een voorwerp raden. En de raad is, ik heb het eigenlijk vertellen, ik ga ze wel een beetje verklappen eigenlijk, die aanwijzingen. Als je weet wat dit is, ik zorg voor de plantjes zowel binnen als buiten. Binnen werk ik vaak op de vensterbank. Buiten kan ik soms wel 15 liter water verplaatsen.
1: Oh?
0: Ja, nog een keertje?
1: Nog één keer dan.
0: Ik zorg voor de plantjes zowel binnen als buiten. Binnen werk ik vaak op, werk ik vaak op de vensterbank.
1: Oh,
0: oké. Okay. En buiten kan ik soms wel 15 liter water plaatsen.
1: Ja, ja, ja. En wat kun je mensen dan winnen? Ook weer, Maurice.
0: Geen water.
1: Maar. Nee, nee. Wat kunnen ze dan winnen precies?
0: Een uurtje bowlen voor zes personen.
1: En dan leuke zee misschien ook nog wel.
0: Ja, ja, ja, ja, ook ja, nog wel. Dat gaan we morgen, morgen weggeven, dus ik ben benieuwd. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur.
1: Ja.
0: En zometeen komt, ja, beste mensen, hij komt al binnen zometeen. Onze top-DJ gaat zometeen draaien.
1: Ah, dank je.
0: Hij is, wordt begeleid door allerlei bewakers en beveiligers en zo. Dus
1: het, ik word hier flink beveiligd al.
0: Ja. Oh, ja. Ben jij het zelf?
1: Nee, kijk, ze staan hier, hier de rest van jou, niks van mij. Dus ja, we worden flink beveiligd.
0: Nou, verpest je weer de aankondiging. Robert Hooiveld ga ik zo meteen draaien. Nou ja, ik ga hem niet draaien. Ik ga hem wel niet draaien. Een beetje reggae te gek, hè. Opbouw is nu weer van 4 uur. Blijf lekker bij. Dan gaan we eens even aangeven wat er al gaat gebeuren hier. En wie gaat er winnen vanavond, hè? Ik ga erop verder. Ik ga erop.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Klaus Bommelmeer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
0: Robert Hooiveld, live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

En vloggen dan zeggen, nee, het is toch nog twee uurtjes. Gloria Gaynor. And never can say goodbye. Ja, wel live inderdaad vanaf dus het mooie, prachtige hoofddorp waar we staan, midden op de Kruisweg, bij de Kortebaandraverij. Ik draaf misschien wel door, zullen ze mensen misschien wel zeggen al van mij. Nee, dat doen we zeker niet. We zijn erbij. Helemaal lekker live te plekken. Zometeen gaat Annemiek Hokkenboer ook nog even op pad om even nog de acte présence te geven. Een beetje een interview hier en daar. En natuurlijk zullen ongetwijfeld heel veel bekende hoofddorpers, Haarlemmermeerders, voorbij komen. Hier dus in Hoofddorp Centrum. Weer langskomen, het kan nog. We zijn er nog tot aan 6 uur. Kom even lekker langs bij de studio. Vinden we alleen maar leuk om even misschien wel kennis met jou te maken, persoonlijk. En natuurlijk geef ik ook lekker muziek toch ook voor jou. Ja, ik heerlijke muziek, nieuwe muziek. En het past wel een beetje bij de country vibe van vandaag de dag. Nieuwe plaat van Olivia Dean en Sam Fender. Rain Me In.

0: Wat een heerlijke muziek, hè?
1: Lekker, hè?
0: Lekker, hè? Subfender en Olivia Dean.
1: Is dat jouw muziek ook een beetje? Of,
0: Ik ben wel tegenwoordig wat van de country geworden zelf. Ja,
1: line dance? Jij? Line dance?
0: Nou, niet, niet aan de lijn. Nee. Dat kan ook misschien wel bij.
1: Of de hoed.
0: Ik kom vanzelf maar in.
1: Is die helemaal bij jou met hoed en die laars en zo?
0: Ja, dat valt best wel mee.
1: Ja.
0: Nee, ik ga best wel goed de laatste tijd op country muziek. En,
1: echt waar?
0: Ja, echt waar.
1: Ja, ja. Ik wil het ook even zien. Dansen zometeen.
0: Nee, alleen de muziek. Niet de dansen. Nee, okay, nee, zeker niet. Zeker niet. Hey, zometeen, binnen nu in 5 minuten, gaan we even weer contact leggen met Annemiek. Want gaat weer ergens lekker even zeggen van... Hey, hallo, wie ben jij? En even een praatje, een plaatje.
1: Ja, ik ga een praatje maken met een aantal mensen hier aan die aanwezig zijn.
0: Ja, ja, ja, zeker.
1: Ik weet niet wie, maar...
0: Is dat zo?
1: Ja, misschien wel.
0: Nou ja. Hey, ken jij nog een beetje muziek uit de jaren 90 een beetje?
1: Ace of Base?
0: Ja.
1: Moloko.
0: Ook die boybands of zo, hè?
1: Boyband? Ja, nee, ik heb niet geen boybands, dat weet je nog wel. Boyband. Een boyband. Girlband misschien wel. Spice Girls, ja.
0: Ik heb een nieuwere, leukere versie gevonden.
1: Oh?
0: Ja, die had zo. Beetje een soort summerhouse idee.
1: Spice Girls, toch?
0: Nee, Backstreet Boys.
1: Oh, ja.
0: Maar even lekker een nieuwe jasje, ja.
1: Lekker.
0: Heerlijk. Jason V. En quit playing games with my heart. Dus in de

1 0 dot 5 2 dot 6 0 dot 1 0

0: Nou, we moeten er zeker niet mee spelen met iemand, gevoelens in dit geval. Oh, wat heerlijk. Quit playing games with my heart. Gewoon even...
1: Ja, rustig ademhalen. Mannen,
2: haal me in de uitzending.
0: Hey,
1: kijk,
0: daar is ze hoor.
2: Oh jee. Haal mij in de uitzending.
1: Ja, zo'n
2: leuke meneer gevonden hier. Eigenlijk, we hebben even pauze voordat bedden. Want anders moesten jullie heel goed opletten. Weet je wat zo grappig is? Deze meneer komt helemaal uit Purmerend. En hij volgt volgens mij bijna alle harddraverij.
3: Meeste wel, ja. Dat klopt. Ja. Ja.
2: En je zei net tegen mij, hoeveel zijn er?
3: Zo rond de 25 zo, elk seizoen. Dus prachtig mooi om dat in de zomer een beetje achter die paarden aan te rennen.
2: Nou, niet letterlijk gelukkig, hè, maar gewoon met het papier in je hand. Maar ik zie allemaal aantekeningen daar. Wat schrijf je dan voor een aantekening?
3: Nou, ik krijg van tevoren uitgebreide samenvatting van hoe het ervoor staat met die paarden. Daar heb ik wat insiders voor die dat mij geven.
2: Is er een website ook, hè? Of online kun je dingen volgen?
3: Klopt, ja, want ik heb een paar vriendjes daarbij zitten. En die weten dan weer net even iets anders de zaak te belichten dan dat het is. Dus dat is wel gunstig.
2: Ben je wel eens een keer grote winnaar geweest?
3: Nou, ik zal je wel vertellen.
2: Ik zie zijn ogen glunderen hoor, dus ik denk het wel een keer.
3: Nou, ik heb wel eens wat gewonnen, ja. Maar over het algemeen speel ik gewoon het hele seizoen kiet. En dat vind ik prima.
2: Het is ook je hobby, je vindt het leuk.
3: Het is gewoon mijn hobby en dat mag ook een patiënt kosten, vind ik. Ik zet elke week zeg maar €25 in per koers. En dan is maar net wat je... Wat
2: is dan per koers? Is dat 3 rondes zoals vandaag?
3: Nee, per koers. Dus vandaag hier in Hoofddorp €25. Doe ik allemaal via het internet. Ja.
2: Je bent dus ook al vaker hier in Hoofddorp geweest?
3: Dit is de derde keer, ja. Ja, dus, het is wel veranderd, heb ik wel gezien. Want ze hadden hier van tevoren hadden ze hier een hele mooie tent staan. Die is er nu niet meer. En ik mis ook nu de schermen in één keer.
2: Schermen inderdaad niet meer. We hebben nog wel een tent daar.
3: Het kost ook een patiënt, heb ik wel begrepen, aan de organisatie.
2: Ik weet niet hoe het in andere steden is. Of dat moeilijk is om de korte baan draaiende te houden. Of het nog door kan gaan. Want je hebt sponsoren en dingen.
3: Ja, klopt. Het wordt allemaal steeds duurder en duurder. En ook natuurlijk met het vervoer van die paarden. Ja, dat wordt allemaal wel wat prijziger, ja. Ja.
2: Ik vind het zo leuk dat u uit Purmerend komt en al die wedstrijden volgt. En nou ja, het geluk zit er nog in, toch? Maar je hebt nog een paar paarden die nog meedoen.
3: Ik zit op een trio te flassen vandaag, ja, dat klopt. Ja.
2: In paardentermen is dat denk ik heel goed om dat te zeggen. Ik zit op een trio te flassen.
3: Ja, precies. Ja, daar kun je ook andere gedachten bij krijgen, dat klopt.
0: Ik wil het niet weten.
2: Nee, Robert, want ik zie jou in de achtergrond. Want de locatieset staat hier aan de straat natuurlijk in Kruisweg.
0: We zijn ook
2: thuis,
0: in het hoor, inderdaad.
2: Ja, nee, we gaan gewoon weer verder met de paarden. Ja. Zie je dan ook dat in al die verschillende plaatsen een beetje dezelfde piqueurs meedoen?
3: Allemaal, het zijn altijd dezelfde piqueurs. Ja.
2: Een hele hechte club.
3: Ja, klopt. En je moet ook heel goed kijken, want we hebben natuurlijk... Sommigen hebben die zitten in een bepaalde stal, zoals een van die ritjes hiervoor. Dat was dus twee stallen tegen elkaar, of van dezelfde stal. En dan is het dan toch... Zie ik dan wel eens wat dat er een beetje handjeklapperij is.
2: Okay. Want de stalhouder die zit dan in elk geval goed als hij er twee heeft meelopen.
3: Dat klopt wat je zegt. Dat klopt.
2: Ik heb niet eens gevraagd hoe u heet.
3: Mijn naam is Kees Overveld.
2: Kees Overveld, dat is toch leuk. We hebben nog een paar minuutjes. Moet je nog aantekeningen maken? Of zeg even, nou, ik ben klaar voor de volgende...
3: Ik ben er klaar voor, ja. Ja.
2: Zullen wij met alle luisteraars mee gaan duimen dat je gewoon toch tot de finale meedoet en misschien wel de grote prijswinnaar op je formulier hebt staan. Kijk nou toch eens, Peter, hoe leuk dat formulier hier met zijn aantekening. We gaan het natuurlijk niet echt laten zien, want dan gaat de concurrentie denken, oh, dat moet ik ook.
0: Oh, nee, dat willen we niet hebben, hè?
3: Het valt op mij. Ja.
2: Ik gun het je, ik vind het leuk. Dankjewel voor dit gesprek. Succes.
3: Nou, Succes met het programma.
0: We komen zo bij je terug, Annemieke. Dankjewel voor nu. We zijn nog tot aan 6 uur zijn we hier zo in Hoofddorp Centrum. Kom er lekker bij. We zijn niet degene die nog hide zijn. Hide away in dit geval. Dus meer in de middag op meer radio. Aan meer live vanaf de Kruisweg.

Robert van Evert, hier zo meer Radio Haarlemmermeer. En ja, dat mooie, prachtige... Oh, moet het nou? Ja, moet het nou? Zeker. Oh. Nou, gaan we maar even dansen. Het komt een beetje water naar beneden. Het is bijna 5 uur. Ik heb wel trekken in een biertje in de witte balletje zo.

1.0.52.60.10.

0: The Waterman. Lekker dansen op je zaterdagmiddag op de Kruisweg hier in Hoofddorp. Zijn we live met meer radio, Arnhemmeer. En het is echt lekker voor vandaag. Weer geweest toch wel. Het is voor de meeste mensen niet heel erg lekker om te zeggen van... Nou, het is wel goed te doen hoor voor vandaag. Nou, het is dus wel zo dat wij zometeen nadien veel meer voor je hebben natuurlijk. Nou, even de huishoudelijke mededelingen.
1: Maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij... om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Gemeenteraad moet advies geven over Mercatorplan... en bouw nieuwe school buitenplaats Nassau Park gestart. In Hoofddorp Zuid is de bouw gestart van buitenplaats Nassau Park. De nieuwe school biedt straks onderwijs en kinderopvang onder één dak voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De school komt in een wijk waar de afgelopen jaren veel woningen zijn gebouwd en steeds meer gezinnen zijn komen wonen. De start van de bouw werd feestelijk gevierd met leerlingen en wethouder Marjolein Steffens van de Water. Kinderen mochten symbolisch meehelpen door een paaltje in de grond te slaan en hun naam op een heipaal te schrijven. Het gebouw voldoet aan de eisen van frisse scholen en krijgt ook een gymzaal voor gebruik door de wijk. De bestuursrechter heeft bepaald dat het college de gemeenteraad alsnog moet betrekken bij het nieuwbouwproject Mercator in Nieuw-Vennep. Volgens de rechter had de raad advies moeten geven voordat een vergunning werd verleend. De gemeente krijgt 2 maanden de tijd om dit gebrek te herstellen. Mercator maakt deel uit van de ontwikkeling van de nieuwe kom. Het plan omvat winkels, een parkeergarage en 81 appartementen in het centrum van Nieuw-Vennep. Omwonenden en ondernemers hebben bezwaren tegen het project. Zij vrezen parkeerproblemen, extra verkeersdrukte en meer concurrentie voor bestaande supermarkten. Over die inhoudelijke bezwaren heeft de rechter nog geen oordeel gegeven. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
1: Robert Hooiveld, live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

0: Ede Barends op Meer Radio. Ja, de bitterballen die zitten dus ondertussen wel hier heel erg in de vet, toch? het is Dirk-Jan die is aangeschoven. Ja. Dirk-Jan Hemels.
1: Hallo,
2: hallo.
1: Hallo, hallo.
2: Dirk-Jan.
3: Edo Barend is wel de vriend van de show van Duik het Weekend.
0: Ik wou net zeggen, dus ja,
3: dat is wel goed.
0: Wie? Wat? Het is verteld tegen vijf, dus dan is het tijd voor de bitterbal.
3: Ja, yes, de bitterbal.
0: Ga jij het even voor ons halen? Dat is ook heel lief.
2: Nou,
3: ik
2: ga
3: het
2: zelf
3: kunnen doen, echt.
0: Hey, ben je even lekker als bezoeker? Even,
3: dit is zo gezellig. Dit is zo ongelooflijk echt authentiek in Hoofddorp.
2: Ben je in de VIP-tent geweest trouwens?
3: Ja.
2: Hoe was het daar nog? Gezellig?
3: Druk.
2: Ja?
3: Ja,
2: veel,
3: druk.
2: Ja, lol. Bekende mensen ook.
3: Ken je van voor naar achter? Nou, dat is best wel een beetje daar. Maar nee, serieus, het is echt super gezellig.
0: Ja.
3: En nogmaals, dit is echt Hoofddorp. Ja. Kijk, we hebben vroeger had je meer live. En dat soort events. Nou, dat is helaas niet meer.
0: Nee.
3: Dus we hebben dit. Nou, dit is
0: dat
3: wel
0: is toch mooi toch, man? Dat is de goud, hè?
3: En daar vind ik het zo tof dat Meer Radio gewoon live uitzendt vanaf hier.
0: En dat werkt.
2: Zie je.
3: Ja,
0: nee, dat is mooi toch?
3: Ja.
0: Ga jij nog wat doen zo meteen nog, Dirk-Jan?
3: Nou, maar die paarden van mij, die waar ik op
0: Oh, je hebt opgelegd?
3: Ja, Bles 4 en...
0: Doe maar, doe maar.
3: Hortzik 5, die lopen nog.
0: Ze lopen nog. Is dat dan dat je echt dat elk jaar dan ook doet? Dat je erop wet of...
3: Nou ja, ik ben een keertje terechtgekomen. Nou, toen had ik een van de organisatoren in mijn programma.
0: Ja.
3: Want ik snapte helemaal niks van het event.
0: Nee, nee, nee.
3: Legt u mij eens uit, hoe werkt dit?
0: Ja.
3: Ik ben het wel een klein beetje kwijt, maar hij vertelde wel van nou, sowieso. En ze zien me gewoon afgeslaafd. Dit is zo leuk. Dit is gewoon
0: gezellig. Nou, als je dat inderdaad hebt.
3: Ja.
0: Ik moet dat denken, want we hadden het nog net erover. Over dat werd het dat, tune.
3: Hey! Ja, ja, ja. Ik kan niet zien op de radio, hè, maar dit dingetje hoort
0: erbij. Ja. Het is toch nostalgie als je dit hoort?
3: Ja.
0: Hè? Heerlijk, hè?
3: Ik weet nog, ik lag in mijn coupeuse, toen hoorde ik dit. Nou. Ik blijf liggen.
0: Ja, ik was prematuur, dus ik was er nog niet op liggen. Hè?
3: Jos Brink.
0: Josje Brink, hè?
3: Ja, ja. Hoi.
0: Maar als je nu aan de andere Josje Brink denkt, dan is het uit de frietzaak tegenwoordig.
3: Ja, fruiterie inderdaad.
0: Dat is wat anders. Hey, we gaan even wat lekker jaren 80 muziek doen, want dat vind jij dan wel leuk, hè, Marie?
4: Oude lullen muziek.
0: Oude lullen muziek inderdaad, ja. Nou, lekker meezingen, dat doen wij met de microfoons uit in dit geval. Goed, Meer Radio, haal me meer. Fijn dat luistert. Live vanuit Hoofddorp Centrum. Zal paard 22 en 6 aan mij voorbij het gaat bij de Kottebaandrijverij. Ja, ik hoor die paarden inderdaad gaan. Dit is de Common Arts, Sarah Jane. En Don't Leave Me This Way bij Meer in de Middag.

0: terug naar de jaren 90. Rappin' Raz, Lila K. En Got to Get. En daarvoor Don't Leave Me This Way. Nou, dat doet Maurice ook nog steeds. Don't Leave Me This Way. Die staat hier ook nog steeds.
1: Ja, ik zei, daar komt een collega bij lopen. Van,
0: ja, maar Soul, Soul at Six. Ja, we moeten eigenlijk
2: Soul at Six.
0: Het moet eigenlijk alleen maar Soul plaatsen.
2: Soul
0: naar, gaan. Ja, het is ook wel een Soul at Six classic ook wel.
1: Is dat Begolen? Mag ik Begolen?
0: Ja, die ja. Dat is die man inderdaad.
1: Staat hier echt thuis, weet je dat?
0: Ja, die staat er hier.
1: Ja, echt, hij is echt.
0: Got to Get. Got to Get is toch wel een klassieker te noemen ondertussen. Van Rob en Raz. Ja. Nou, ik ben Rob en jij dan en de rest. En de rest. Goed, welkom. Je luistert naar Meer in de Middag op Meer Radio. Even wat anders dan anders. Wat meer even uitgesmeerd. Hè. Drie blokjes dit keer.
1: Meer paarden. Ja. Meer paarden.
0: Je moet wedden op meer paarden. Nou, dat doen we dus
1: niet,
0: ook.
1: Niet gokken, maar wedden.
0: Ja, heel belangrijk, heel belangrijk. Ja, wij krijgen natuurlijk nog niet zo heel veel mee van de uitslag. We hopen dat misschien als wij een beetje geluk hebben voor 6 uur... dat ook nog mee te kunnen krijgen.
1: Ja.
0: En het is best druk. Ik denk dat er toch een mannetje of 500 hier toch wel langs de baan staan.
1: Aangeschoten al.
0: En verderop zie ik een witte pagoda-tent.
1: Dat is de VIP-tent.
0: Dat is de VIP-tent, ja. Daar staat wel even iets meer.
1: Daarvoor kun je de gok...
0: Het blijft een gok.
1: Ja, het blijft een gokje, ja. 22, was het toch? Nummer 22? Hoor ik zo.
0: Nummer 22 ging echt heel snel.
1: Nummer 22?
0: Ja. In ieder geval heel leuk dat we erbij zijn bij de Korte Baan Draverij. We gaan weer vaker naar buiten op Meer Radio. Dus u gaat ons vaker overal zien hier.
1: Waar?
0: Ja, mij beviel het
1: ik
0: wel.
1: Wil het echt, ik wil graag je het echt zien. Het lijkt me hartstikke leuk.
0: Dat lijkt me ook. Als je heel snel bent en je woont in Hoofddorp, kom even snel langs op de fiets. Want het is wel afgesloten hier. Je kan lopend of fietsend komen. Kom even lekker langs bij de studio. Zeg even hallo, Robert.
1: Je mag niet fietsen op het terrein zelf.
0: Nee, ik zag toch wel een paar fatbikes weer voorbij komen. Maar goed, dat mag allemaal.
1: Hey, goed zo. Hey,
0: ja.
1: Maar wat ga je daar eigenlijk?
0: Nou, we gaan een Miles Smith Drive Safe gaan we doen. Ja.
1: Of rijden gewoon.

0: uiteindelijk geschreven is, inderdaad. Ja.
1: Hij zei niks, hoor.
0: Hij zei niks.
1: Hoe maak je technisch gek?
0: Dat was cliplezen zeker bij jou. Goed, meer Radio Haarlemmermeer live vanaf locatie hier zo.
1: Waar zijn we?
0: Meer in de middag live vanaf locatie op de Kruisweg hier in Hoofddorp.
1: Oh, ja.
0: Ja, inderdaad. Hey, we gaan even het NOS nieuws. Je moet even wat zeggen wat er in de wereld gebeurt.
1: Moet dat?
0: En dan zijn we nog één uurtje, we nog hier terug. Terwijl ondertussen dat hele gezelschap van Meer Radio, de belangrijkste mensen, zijn allemaal aanwezig in ieder geval.
1: Ja, hij is belangrijk.
0: En wij zijn er nog tot aan 6 uur. Ik zal zeggen, tot zo meteen na het nieuws van 5 uur.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig?

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
0: Robert Hooiveld. Live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

Motto Sur. Jawel, op meer radio. Jawel, we zijn live vanaf dat hele mooie prachtige kruisweg hier zo in Hoofddorp. Bij de Korte Baan Truiverij zijn we tot aan 6 uur hier zo met meer in de middag. Maar ja, er wordt letterlijk gewet op de paarden. Dat was wel de les die we voor vandaag moesten hebben. Ja, je kan gewoon een wetje leggen. Maar dat betekent, ja, dan moet je wel een soort voorkennis hebben dus. Ja, en dat met die voorkennis, als je meer korte baandraverij doet. Ja, dan kan je dus weten van, nou, dan gaat die paard bijvoorbeeld, nummer 7 of zo, of nummer 3, die gaat winnen. Nou, zo simpel kan het in dit geval zijn. Hey, welkom. Het is 7 over 5. Ik zeg, het is tijd voor een klein pilsje en een witte balletje ondertussen. Onderzijd misschien een wijntje, misschien een frisje als je met de auto bent. Hè, dat kunnen natuurlijk ook. En ik zat even te denken, ja, in het kader van het WK, wat er natuurlijk vol in effect is. En ja, morgen moet natuurlijk het Nederlands elftal spelen. Laten we even lekker een Nederlandstalig plaat lekker draaien. Son Samuel Welten met De Leeuw komt eraan. Gewoon even lekker meezingen, toch? Ja. De Leeuw komt eraan morgenavond. Het is meer in de middag, live vanaf Hoofddorp Centrum. Tot aan 6 uur.

Amy Winehouse en Mark Ronson. Valerie is nog meer radio. Ja, ook, ja, ik hoorde die paarden voorbij komen. Ja, die paarden renden hier letterlijk live aan ons voorbij. Hier zo in de Hoofddorp aan de Kruisweg. Het is ondertussen 4:15. Annemiek die is daar naar huis. Ja, dat kan ook natuurlijk gebeuren. We zullen even wachten tot hopelijk nog de uitslag krijgen. Als de uitslag nog niet voor 6 uur komt, dan gaan wij het zeker op onze website op meerradio.nl. Even netjes in een mooi slagje. Krijgen ook een videoreportage en ook foto's krijgen natuurlijk ook te zien op onze website. En dan kan jij het helemaal zien. Ondertussen wordt er mooi gezwaaid met een jongen met een prikstok. Nou, ook heel gezellig. Ja, nou, ik hoorde net al mijn collega Martin zeggen, ja, draai eens even een plaat even met een paard erin of zo. Nou, dat kan hoor. Maar dan wel zonder naam, ja. This is America, and Horse with No Name. Hier is op Meer Radio. Halen we meer.

0: Ja, het is een zoo. Met paarden dan, hè, voor ons. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into... Meer in de middag. En zoo, hier zo. Ja, waar we live vanaf de Korte Baan Draverij in Hoofddorp zijn. Waar we dus helemaal live van vandaan uitzenden. Je hoort hem ook in, hè? Je hoort het echt? Het zijn geen geluidseffecten die we starten. Het zijn gewoon echte mensen die dus gewoon echt live verslag doen. Hier zo dus in het centrum van Hoofddorp. En wil jij het nog heel snel bijmaken? Dat moet je wel heel snel zijn. We zijn nog een klein half uurtje hier. Gaan wij even lekker muziek draaien van, jawel, de Fingerboys. We moeten een beetje feesten toch inderdaad op zaterdagmiddag, toch?
1: Ja.
0: 6:08. Dit zijn de Fingerboys. Op bij Meer in de Middag met We Like to Party.

0: donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Open dag Imkersvereniging Haarlemmermeer. En Haarlemmermeer heeft in 2050 ruim 72.000 laadpunten nodig. Haarlemmermeer heeft in 2050 naar verwachting meer dan 72.000 laadpunten nodig als alle voertuigen elektrisch rijden. Dat blijkt uit een prognose van kenniscentrum iLaadNL. Eind 2025 telde de gemeente ruim 12.600 laadpunten. In 2030 moeten er dat al bijna 32.000 zijn. Vooral bij kantoren zal het aantal laadpunten sterk toenemen. Tegelijk groeit ook de vraag naar elektriciteit fors. Het stroomverbruik voor elektrisch vervoer stijgt volgens de prognose van 57 miljoen naar 788 miljoen kilowattuur per jaar. Volgens onderzoekers zijn daarom grote investeringen in laadinfrastructuur en het elektriciteitsnet noodzakelijk. Tijdens de nationale bijentelling in april bleek dat sommige wilde bijensoorten zoals de metselbij het goed doen. Andere bestuivers, waaronder hommels, hebben het juist steeds moeilijker door minder bloemen en geschikte leefplekken. Bij de Imkersvereniging Haarlemmermeer in Krukjes wordt daarom steeds meer aandacht besteed aan voorlichting over het belang van bijen voor natuur- en voedselvoorziening. Imkers vertellen daar onder meer over het leven in een bijenvolk, het maken van honing en bedreigingen zoals de Aziatische horenaar. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk bloemen, insectenhotels en onbespoten planten zijn voor wilde bijen. Belangstellenden kunnen tijdens het openhuis op 20 juni van 11 tot 4 uur een kijkje nemen aan de Spieringweg 710 in Krukjes. Dit was hem weer, het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Robert Hooiveld, live vanuit het centrum van Hoofddorp bij de Korte Baandraverij.

Armin van Buuren. Oh, without you now, this is what it feels like. Ja, een beetje koud, een beetje fris vandaag. Ja, het is niet heel warm. Welkom bij Meer Radio Amelmeer. Het is over half zes, zeven minuten over half zes ondertussen. We staan live vanaf de Korte Baandraverij hier in Hoofddorp aan de Kruisweg. Live dus inderdaad. En dan worden over een startschot binnen nu in een minuut gegeven weer voor de laatste run voor vandaag. Het is gezellig, wel winderig. Het is nog goed te doen. Een graadje of 16, maar wel heel erg fijn om weer eens een keertje lekker buiten te zijn toch met z'n allen. Want moet je een beetje een soort love and pride voor zijn toch? Ja. Ja, inderdaad. Hè.

0: One More Time. Daft Punk hier zo op Meer Radio. En het heerlijke One More Time. En dat is ook voor namelijk
1: Meer Radio Supertrack.
0: Jawel, want elke week maken wij weer bekend welke Supertrack volgende week weer gaat worden hier zo, ja of nee. Ja, maar de afgelopen week hadden we gehad van The Beatles, Perfect Ten. Beetje Americano country style. Een beetje, ja, toch wel een hele lekkere plaat. Nou ja, in het zomer in het vooruitzicht moet je toch een beetje zomers denken, toch inderdaad. En wat moeten we dan aan denken? Nou, ik zat te denken aan Bakermat. Misschien dat je nog wel deze beste man kent. Inderdaad, van ja, een paar hits heb je de afgelopen jaren wel gehad. Maar ja, komende week ga je dus elke 2 uur lang ga je dus weer horen. Een hitje van Bakermat. En dat samen met Rani. Die is ook wel nieuw en upcoming. I Love Life, die hoor je komende week hier zo op Meer Radio met de Supertrack. Nou, even een beetje dansen toch? Hey, zeg dan. Goed, Meer Radio, halen we meer met Meer in de Middag. Supertrack dus voor volgende week. Bakermat en Rani. I Love Life.

0: Ja, de supertrack van volgende week. Bakermat en Rani, I Love Life. Meer radio aan weer, meer in de middag. Ja, ondertussen, ik moet even zeggen dat... ja, je hoort een... De Eye of the Tiger hoor je inderdaad op de achtergrond. Ja, dat is een soort eindstrijd die er gaat plaatsvinden tussen de nummer 22 en 9. Ik weet de naam van de paarden niet. Weet jij dat toevallig, Maries, welke namen dat zijn?
1: Ja.
0: Was dat Willem? Hij heet geen Willem. Oké, nee, duidelijk. Komt geen woorden meer uit. Nou ja. Hey, hopelijk weten we zo meteen de winnaar dit hele verhaal. Goed, meer radio aan, meer. Met dus nu Hartslag van de Staat.

0: in Mart Hoogkamer en Hartslag van de Stad. Nou, dames en heren, dat was hem alweer. Meer in de middag voor vandaag. Ik bedank natuurlijk Willem Holsel. Elke Mariesterdam, dankjewel man.
1: Graag gedaan, man.
0: En zometeen na 6 uur is natuurlijk Maurice Gerrits met The Groove Connection. Ik zeg een hele fijne zaterdagavond. Tot de volgende!

10.52.60.10.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn

0: Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

Robert Albers, Dieter Kranenburg en Michel Rozenbroek. Oftewel de Sun Club, je hoorde Fiesta. In het begin van deze Groove Connection op jouw favoriete zaterdagavond. Welkom. Dit is meer radio. We gaan je gewoon lekker veel feel-good muziek brengen tot aan 8 uur. Daarna hoor je nog Jaap en Max al meer. En ook nog TNT. En ook nog een partynacht. Dus het wordt weer feest. Op jouw zaterdagavond ben jij misschien dan gereed maken om lekker naar een festival te gaan. Dan gaan we jou de muzikale ondersteuning geven. Ja, en de zomer is dichtbij. En daar hoort deze disco-versie van La Bamba natuurlijk bij. Antonia Rodriguez, hoor je hier.

Higher Than Before. De Club Extended. Ik kon er niet zo heel erg veel info over vinden. Maar alle fijne plaats, zeg. 16 juni officieel. Dus dit is de nieuwe Birdie samen met Kelly C. En Sweet Love. De DJ Fudge remix hier in The Groove.

see you again. Oh, het is zo fijn dat dit. Put your hands together. Jorden, the OJ's hier in the groove. Trouwens, deze dame die kwam ten tonele met het liedje Baby Talk. Inmiddels is ze 58. En is ze er nog steeds? Ja, ze treedt nog steeds op. Maar deze was er ook misschien een beetje vergeten, maar wel net zo lekker. Alicia hier, All Night Passion.

0: Dit is The Groove Connection.
1: Kun je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio.
0: Dit is The Groove Connection. Maurice Gerrits.

De zaterdagavond. Toch tot 8 uur zijn we bij je. En daarna natuurlijk nog Jaap en Max van Meer. Maar ja, we gaan vooral nog niet bij je weg, hoor. Dit is de laatste Rex Selva Champagne. En de Retro Disco.

Mars. I Just Might the Ewing Disco Refunk hoorde je hier in de Groove Connection. En als we het dan toch over fijne platen gaan hebben. Dit is de Disco Guy Edit. Hot Stuff. Donna Summer. Je hoort het nu.

Bo Gerrit, you're the Taste of Better Love. Gladys Knight en de Pips hier in The Groove Connection. En heb je nou zoiets van, oh, maar die platen van ik al een tijd niet gehoord. En dan wil ik zo fijn op dansen op de zaterdag. Dan stuur eventjes een mailtje, studio@meerradio.nl. De studio@meerradio.nl. Is het tijd voor The Godfather of Soul, zoals James Brown, The Payback. Je wordt de Angelo Ferreri, edit.

0: Simon Marlin. Nou, hij is de man achter de Shapeshifters. En deze plaat, Lola's Team, werd eigenlijk vernoemd naar zijn toenmalige vrouw, Lola Marlin. Dan weet je dat ook weer. Of die terug met elkaar zijn, geen idee. Geen idee. Goed, het is bijna tijd voor het nieuws van 7. Daarna ben ik bij je terug met heel veel andere fijne, lekkere liedjes.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties.

0: De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Bizar. Trouwens, daarvoor nog Jimmy Bullhorn. Let's Dance Across the Floor in het tweede uur. Groove Connection hier op Mir Radio op de zaterdag. Gewoon een uurtje vol in de mix. The Disco Guy met nu McFadden.

0: Ja, tot zover de Groove Connection op deze zaterdagavond. Straks naar het nieuws van achter. Hoor jij Jaap en Max alweer. Ook nog TNT en een heerlijke partydag met onder andere de Deep Department. Dus...
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij is.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. En Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haïtiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mareschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: Begin vandaag nog aan je radiocarrière. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. En Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er los geld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Maleshak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Jaap en Max On Air.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Goedenavond, TNT. Zaterdagavond en op dit moment ben ik nog helemaal alleen in de studio. Mijn grote vriend Tarzan heeft vandaag zijn verjaardag gevierd. Dus vanaf hier, Tars, gefeliciteerd. En waar blijf je nou? Tars heeft vandaag zijn verjaardag gevierd in het bos. Ik moest werken. Ben daarna heel even bij de paardenrace hier voor de deur bij Meer Radio gaan kijken. En daar mijn collega's van Meer Radio, William, die had beloofd. Ja, ik kom naar de studio van TNT. Nou, die zou wat te veel gedronken hebben en niet meer vooruit kunnen komen. En mijn andere maat, Dirk-Jan, was daar natuurlijk ook gezellig als sponsor. Maar ja, ook die is er niet. Die zal ook wel thuis zijn. Dus Tars, snel hier, deze kant op. Ik mis je.

0: De plaat en zijn verhaal. In TNT op meer radio.
1: Nou, wil het natuurlijk dat ik niet echt een verhaal heb bij deze plaat. Maar misschien kan iemand mij wel helpen aan het echte verhaal achter deze plaat. Het schijnt namelijk dat de sample of de voice die is gebruikt voor de House of Justice ingesproken is door een overheid.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden groepen schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Hele vieze plakplaten.

Everybody jump. Nou, dat mag nog steeds. Op de bank, op de tafel, op de bar. Ja, mijn vrouw staat hier ook nog steeds lekker te springen. Gezellig met z'n tweeën in de studio. En wij gaan lekker door met lekkere dansbare muziek.

En dan nu een plaat die wel vaker langskomt hier bij TNT. Maar ik sta nog steeds, moedersiel, alleen in de studio. Ja, ik word nu boos aangekeken door mijn vrouw. Maar ja, supergezellig dat je er bent. Maar je wil niks zeggen. Dus ja, en Tars is er niet. Maar over deze plaat voor de echte muziekkenners. Het baslijntje in deze plaat is natuurlijk helemaal kapot gesampeld voor alle happy hardcore tracks uit de 90's. Dus als je hem zit te laten, let even op het baslijntje. En dan horen we vanzelf wel in welke track je die vaker hoort voorbij komen.

Tweede uurtje TNT dansen op je pantoffels zit er alweer bijna op. We gaan bijna naar de Deep Club. En dat betekent de Twilight Zone.

TNT dansen op je pantoffels. En als iemand Tars in het bos gevonden hebt, maak hem even wakker. En hoe kan het dan ook anders? De laatste plaat van vandaag. Bijna 12 uur. Snap. Welcome to tomorrow.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
3: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

Yeah. Yeah.

get more.